Belgische rensters kwamen niet in het stuk voor. Het beste resultaat was voor Audrey de Keersmaker op plaats 13. Demi Vollering won dit jaar naast EK en WK ook nog de Ronde van Vlaanderen, Luik-Pastenaken-Luik, de Giro en de Tour. Stilaan meer wolken met tijdens de nacht af en toe een regenbui. Daarna begint de dag grijs, maar daarna vrij zonnig en 20 graden warm.

0: en de Radio Ninove-app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: De vader van de jonge Gairon uit Turnhout stapt naar het Hof van Cassatie om zijn veroordeling tot 23 jaar cel aan te vechten. Hij kreeg die straf onlangs voor de moord op zijn zoon. De tiener stierf begin 2022 in het huis van zijn vader nadat hij wekenlang doodziek was, maar geen medische hulp kreeg. Daarna liet de man hem 2 maanden dood op bed liggen zonder de rest van de familie in te lichten. Cassatie buigt zich alleen over de vraag of de procedures correct gevolgd zijn. Als het Hof vindt van niet, kan het proces volledig moeten worden overgedaan. In de jachthaven van Blankenbergen is een plezierbootje volledig uitgebrand op het water. Dat gebeurde tijdens het tanken. Niemand raakte gewond. Beide opvarenden konden zich tijdig in veiligheid brengen. Er was erge rookontwikkeling die tot ver in de omgeving te zien was. Aan de brand ging ook een explosie vooraf. Het is onduidelijk wat er precies is fout gegaan. Opnieuw zijn in Madrid 10.000 mensen op straat gekomen uit protest tegen de structurele wooncrisis in het land. Ook in andere Spaanse steden is er betoogd. De regering van premier Sanchez vaardigde eerder deze week enkele noodmaatregelen uit om de crisis te bezweren, maar die zijn vrijdag door het parlement verworpen. De manifestanten roepen nu op tot een algemene staking als er geen betere bescherming komt tegen uithuiszetting.

Vollering heeft haar onwaarschijnlijke topseizoen bekroond met de Europese titel. Nog maar eens, want vorige week pakte ze al de regenboogtrui. In Slovenië versnelde ze op de laatste klim en kwam solo aan voor haar landgenote Buk Pietersen. De Zwitserse Reusser behaalde brons. De Belgische rensters kwamen niet in het stuk voor. Het beste resultaat was voor Audrey de Keersmaker op plaats 13. Demi Vollering won dit jaar naast EK en WK ook nog de Ronde van Vlaanderen, Luik-Pastenaken-Luik, de Giro en de Tour. Stilaan meer wolken met tijdens de nacht af en toe een regenbui. Daarna begint de dag grijs, maar daarna vrij zonnig en 20 graden warm.

0: Radio Ninove, nieuws.
1: De vader van de jonge Chairon uit Turnhout stapt naar het Hof van Cassatie om zijn veroordeling tot 23 jaar cel aan te vechten. Hij kreeg die straf onlangs voor de moord op zijn zoon. De tiener stierf begin 2022 in het huis van zijn vader nadat hij wekenlang doodziek was, maar geen medische hulp kreeg. Daarna liet de man hem 2 maanden dood op bed liggen zonder de rest van de familie in te lichten. Cassatie buigt zich alleen over de vraag of de procedures correct gevolgd zijn. Als het Hof vindt van niet, kan het proces volledig moeten worden overgedaan. In de jachthaven van Blankenbergen is een plezierbootje volledig uitgebrand op het water. Dat gebeurde tijdens het tanken. Niemand raakte gewond. Beide opvarenden konden zich tijdig in veiligheid brengen. Er was erge rookontwikkeling die tot ver in de omgeving te zien was. Aan de brand ging ook een explosie vooraf. Het is onduidelijk wat er precies is fout gegaan. Opnieuw zijn in Madrid 10.000 mensen op straat gekomen uit protest tegen de structurele wooncrisis in het land. Ook in andere Spaanse steden is er betoogd. De regering van premier Sanchez vaardigde eerder deze week enkele noodmaatregelen uit om de crisis te bezweren, maar die zijn vrijdag door het parlement verworpen. De manifestanten roepen nu op tot een algemene staking als er geen betere bescherming komt tegen uithuiszetting en de hoge huurprijzen niet gaan zakken, willen ze het land lam leggen. Steeds meer technologiebedrijven in ons land, bijna 4 op 10, bouwen in hun processen vandaag al volop AI-toepassingen in. Een jaar geleden waren dat er 3 op 10. Dat besluit sectorfederatie Agoria uit een eigen onderzoek bij leidinggevenden. Het aantal bedrijven dat AI volledig links laat liggen, daalt verder. De federatie moedigt bedrijven ook aan artificiële intelligentie op grote schaal toe te passen en erin te investeren. En Demi Vollering heeft haar onwaarschijnlijke topseizoen bekroond met de Europese titel. Nog maar eens, want vorige week pakte ze al de regenboogtrui. In Slovenië versnelde ze op de laatste klim en kwam solo aan voor haar landgenote Buk Pietersen. De Zwitserse Reusser behaalde brons. De Belgische rensters kwamen niet in het stuk voor. Het beste resultaat was voor Audrey de Keersmaker op plaats 13. Demi Vollering won dit jaar naast EK en WK ook nog de Ronde van Vlaanderen, Luik-Pastenaar, de Giro en de Tour. Stilaan meer wolken met tijdens de nacht af en toe een regenbui. Daarna begint de dag grijs, maar daarna vrij zonnig en 20 graden warm.

0: Radio Ninove app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: De vader van de jonge Gairon uit Turnhout stapt naar het Hof van Cassatie om zijn veroordeling tot 23 jaar cel aan te vechten. Hij kreeg die straf onlangs voor de moord op zijn zoon. De tiener stierf begin 2022 in het huis van zijn vader nadat hij wekenlang doodziek was, maar geen medische hulp kreeg. Daarna liet de man hem 2 maanden dood op bed liggen zonder de rest van de familie in te lichten. Cassatie buigt zich alleen over de vraag of de procedures correct gevolgd zijn. Als het Hof vindt van niet, kan het proces volledig moeten worden overgedaan. In de jachthaven van Blankenbergen is een plezierbootje volledig uitgebrand op het water. Dat gebeurde tijdens het tanken. Niemand raakte gewond. Beide opvarenden konden zich tijdig in veiligheid brengen. Er was erge rookontwikkeling die tot ver in de omgeving te zien was. Aan de brand ging ook een explosie vooraf. Het is onduidelijk wat er precies is fout gegaan. Opnieuw zijn in Madrid 10.000 mensen op straat gekomen uit protest tegen de structurele wooncrisis in het land. Ook in andere Spaanse steden is er betoogd. De regering van premier Sanchez vaardigde eerder deze week enkele noodmaatregelen uit om de crisis te bezweren, maar die zijn vrijdag door het parlement verworpen. De manifestanten roepen nu op tot een algemene staking als er geen betere bescherming komt tegen uithuiszetting en de hoge huurprijzen niet gaan zakken, willen ze het land lam leggen. Steeds meer technologiebedrijven in ons land, bijna 4 op 10, bouwen in hun processen vandaag al volop AI-toepassingen in. Een jaar geleden waren dat er 3 op 10. Dat besluit sectorfederatie Agoria uit een eigen onderzoek bij leidinggevenden. Het aantal bedrijven dat AI volledig links laat liggen, daalt verder. De federatie moedigt bedrijven ook aan artificiële intelligentie op grote schaal toe te passen en erin te investeren. En Demi Vollering heeft haar onwaarschijnlijke topseizoen bekroond met de Europese titel. Nog maar eens, want vorige week pakte ze al de regenboogtrui. In Slovenië versnelde ze op de laatste klim en kwam solo aan voor haar landgenote Buk Pietersen. De Zwitserse Reusser behaalde brons. De Belgische rensters kwamen niet in het stuk voor. Het beste resultaat was voor Audrey de Keersmaker op plaats 13. Demi Vollering won dit jaar naast EK en WK ook nog de Ronde van Vlaanderen, Luik-Pastenaar, de Giro en de Tour. Stilaan meer wolken met tijdens de nacht af en toe een regenbui. Daarna begint de dag grijs, maar daarna vrij zonnig en 20 graden warm.

because my dreams are bursting at the seams.

0: Radio Ninove Nieuws.
1: Vader van de jonge Gairon uit Turnhout stapt naar het Hof van Cassatie om zijn veroordeling tot 23 jaar cel aan te vechten. Hij kreeg die straf onlangs voor de moord op zijn zoon. De tiener stierf begin 2022 in het huis van zijn vader nadat hij wekenlang doodziek was, maar geen medische hulp kreeg. Daarna liet de man hem 2 maanden dood op bed liggen zonder de rest van de familie in te lichten. Cassatie buigt zich alleen over de vraag of de procedures correct gevolgd zijn. Als het Hof vindt van niet, kan het proces volledig moeten worden overgedaan. In de jachthaven van Blankenbergen is een plezierbootje volledig uitgebrand op het water. Dat gebeurde tijdens het tanken. Niemand raakte gewond. Beide opvarenden konden zich tijdig in veiligheid brengen. Er was erge rookontwikkeling die tot ver in de omgeving te zien was. Aan de brand ging ook een explosie vooraf. Het is onduidelijk wat er precies is fout gegaan. Opnieuw zijn in Madrid 10.000 mensen op straat gekomen uit protest tegen de structurele wooncrisis in het land. Ook in andere Spaanse steden is er betoogd. De regering van premier Sanchez vaardigde eerder deze week enkele noodmaatregelen uit om de crisis te bezweren, maar die zijn vrijdag door het parlement verworpen. De manifestanten roepen nu op tot een algemene staking als er geen betere bescherming komt tegen uithuiszetting en de hoge huurprijzen niet gaan zakken, willen ze het land lam leggen. Steeds meer technologiebedrijven in ons land, bijna 4 op 10, bouwen in hun processen vandaag al volop AI-toepassingen in. Een jaar geleden waren dat er 3 op 10. Dat besluit sectorfederatie Agoria uit een eigen onderzoek bij leidinggevenden. Het aantal bedrijven dat AI volledig links laat liggen, daalt verder. De federatie moedigt bedrijven ook aan artificiële intelligentie op grote schaal toe te passen en erin te investeren. En Demi Vollering heeft haar onwaarschijnlijke topseizoen bekroond met de Europese titel. Nog maar eens, want vorige week pakte ze al de regenboogtrui. In Slovenië versnelde ze op de laatste klim en kwam solo aan voor haar landgenote Buk Pietersen. De Zwitserse Reusser behaalde brons. De Belgische rensters kwamen niet in het stuk voor. Het beste resultaat was voor Audrey de Keersmaker op plaats 13. Demi Vollering won dit jaar naast EK en WK ook nog de Ronde van Vlaanderen, Luik-Pastenaar, de Giro en de Tour. Stilaan meer wolken met tijdens de nacht af en toe een regenbui. Daarna begint de dag grijs, maar daarna vrij zonnig en 20 graden warm.

0: plaatsing door eigen ervaren personeel. Lucas Ramen en Deuren garandeert je een persoonlijke opvolging, de beste prijs-kwaliteit verhouding en 10 jaar garantie na plaatsing. Bij Lucas Ramen en Deuren vind je de gekende kwaliteitsmerken zoals Aluplast, Reinaars en De Keuning. Kom langs voor een vrijblijvende offerte in de Toonzaal in de Gerardsbergse straat 24 in Nienhoven, schuin tegenover de Prohibition. Of vraag online je offerte aan via lucasramenendeuren.be. Bij Lucas Ramen en Deuren kan je ook terecht voor rolluiken, screens, vliegenramen, garagepoorten en overkappingen. lucasramenendeuren.be.
1: Heb je geen tijd, zin of mogelijkheid om zelf te koken? Dan is Meal at Home de oplossing. Jorg en Vanessa brengen de overheerlijke smaak van een koude of warme huisbereide maaltijd bij jou thuis. Meal at Home is zorgtraiteur en houdt rekening met jouw wensen en dieet. Gezond, vers en lekker eten voor jong en oud. Ontdek het Meal at Home maandmenu op de Meal at Home Facebookpagina of op mealathomeninoven.com.
2: Beeld je in dat er een keuken- en interieurwinkel is met grenzeloze mogelijkheden. Waar ieder idee en beeld dat je in je hoofd hebt bespreekbaar en realiseerbaar is. Deze zaak bestaat in Nienhoven. Debra Keukens en Interieur maakt al meer dan 40 jaar op ambachtelijke wijze keukens, slaapkamers, dressings, badkamers en interieur. Volledig volgens jouw smaak en wensen, met oog voor het kleinste detail en met een uitstekende prijs-kwaliteit verhouding. Probeer het zelf en vraag vrijblijvend een ontwerp en offerte aan bij Debra Keukens en Interieur. U zag het, wij maken het. Op de Brusselse Steenweg 356 in Meerbeke, recht tegenover schoenen- en slotenmakerij Raf. Meer info op www.keukensnienhoven.be.
3: Omdat iedereen alles graag verandert, ontwierp de opticien Alain Afflelou de Magic Collectie. Van Magic Clip veranderen, dat is van bril veranderen. Zoveel clips, zoveel looks. Vanaf €29 per clip. Exclusief bij Alain Afflelou in Nienhoven.
4: Voor een kwalitatieve garagepoort die perfect bij je woning aansluit, moet je bij Sempoorten zijn. Sempoorten is gespecialiseerd in het maken en plaatsen van sectionaalpoorten op maat, zowel voor particulier als bedrijven. Sempoorten doet ook onderhoud en herstelling van alle merken sectionaalpoorten. Ook voor kwalitatief hekwerk op maat kan je bij Sempoorten terecht. Vraag een vrijblijvende offerte aan via sempoorten.be of kom langs in de Toonzaal, langs de expressweg in Denderhouten. Sempoorten. Service en ervaring in sectionaalpoorten en hekwerk.

0: geschenk? Bij Juwelier Nachtergale gaan Dieter en Leen samen met jou op zoek naar een uniek en stijlvol juweel of uurwerk. Juwelier Nachtergale, in het centrum van Nienhoven en op juweliernachtergale.be.
1: Juwelier Nachtergale,
2: we helpen je graag.
3: Schat, het is tijd voor een nieuwe outfit.
4: Ah, dan is het ook tijd voor een lunchje.
3: Ah, dan doen we het allebei, hè?
4: Voilà.
0: Ninja Shopping heeft een nieuwe look. Kom snel langs. Ninja Shopping. Dubbel plezier van hier.
5: Beleggen volgens Argenta. Ontelbaar veel fondsen aanbieden.
6: Super Growth Fund, Super Mega Growth Fund, Super Mega Ultra Growth Fund, Super Mega...
5: Doen we niet. Je enkel fondsen aanbieden die echt tellen.
7: Voilà Sarah, dit is de perfecte mix voor jouw beleggingsportefeuille.
5: Doen we wel. Kom langs en ontdek wat beleggen volgens Argenta voor jou kan betekenen. Argenta.
8: Zo simpel kan het zijn.
9: Argenta Nienhoven, kantoor Thibaut van der Nabelen, met geldautomaat.
10: Op de nieuwe locatie aan de Brakelse Steenweg, recht tegenover winkelpark Nienouter.
11: Softcar Wash Dodane, de allerbeste krasvrije carwash van Nienhoven. Carwash Dodane, dat is 50 meter wasplezier, 24 indoor stofzuigers, 5 wasboxen voor do-it-zelfers en ook nog een camwash voor extra hoge voertuigen. Carwash Dodane, dat is krasvrij wassen en gratis stofzuigen vanaf €8,50. Zeg nu zelf, is Carwash Dodane niet de allerbeste carwash van Nienhoven? Carwash Dodane, dat is niet alleen de allerbeste, maar ook de allergrootste carwash van Nienhoven. Aan de Desiree de Botkaai, recht in

0: Radio Ninove app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: De vader van de jonge Chairon uit Turnhout stapt naar het Hof van Cassatie om zijn veroordeling tot 23 jaar cel aan te vechten. Hij kreeg die straf onlangs voor de moord op zijn zoon. De tiener stierf begin 2022 in het huis van zijn vader nadat hij wekenlang doodziek was, maar geen medische hulp kreeg. Daarna liet de man hem 2 maanden dood op bed liggen zonder de rest van de familie in te lichten. Cassatie buigt zich alleen over de vraag of de procedures correct gevolgd zijn. Als het Hof vindt van niet, kan het proces volledig moeten worden overgedaan. In de jachthaven van Blankenbergen is een plezierbootje volledig uitgebrand op het water. Dat gebeurde tijdens het tanken. Niemand raakte gewond. Beide opvarenden konden zich tijdig in veiligheid brengen. Er was erge rookontwikkeling die tot ver in de omgeving te zien was. Aan de brand ging ook een explosie vooraf. Het is onduidelijk wat er precies is fout gegaan. Opnieuw zijn in Madrid 10.000 mensen op straat gekomen uit protest tegen de structurele wooncrisis in het land. Ook in andere Spaanse steden is er betoogd. De regering van premier Sanchez vaardigde eerder deze week enkele noodmaatregelen uit om de crisis te bezweren, maar die zijn vrijdag door het parlement verworpen. De manifestanten roepen nu op tot een algemene staking als er geen betere bescherming komt tegen uithuiszetting en de hoge huurprijzen niet gaan zakken, willen ze het land lam leggen. Steeds meer technologiebedrijven in ons land, bijna 4 op 10, bouwen in hun processen vandaag al volop AI-toepassingen in. Een jaar geleden waren dat er 3 op 10. Dat besluit sectorfederatie Agoria uit een eigen onderzoek bij leidinggevenden. Het aantal bedrijven dat AI volledig links laat liggen, daalt verder. De federatie moedigt bedrijven ook aan artificiële intelligentie op grote schaal toe te passen en erin te investeren. En Demi Vollering heeft haar onwaarschijnlijke topseizoen bekroond met de Europese titel. Nog maar eens, want vorige week pakte ze al de regenboogtrui. In Slovenië versnelde ze op de laatste klim en kwam solo aan voor haar landgenote Buk Pietersen. De Zwitserse Reusser behaalde brons. De Belgische rensters kwamen niet in het stuk voor. Het beste resultaat was voor Audrey de Keersmaker op plaats 13. Demi Vollering won dit jaar naast EK en WK ook nog de Ronde van Vlaanderen, Luik-Bastenaken, de Giro en de Tour. Stilaan meer wolken met tijdens de nacht af en toe een regenbui. Daarna begint de dag grijs, maar daarna vrij zonnig en 20 graden warm.

0: persoonlijk geschenk? Bij Juwelier Nachtergale gaan Dieter en Leen samen met jou op zoek naar een uniek en stijlvol juweel of uurwerk. Juwelier Nachtergale, in het centrum van Nienhoven en op juweliernachtergale.be.
1: Juwelier Nachtergale,
2: we helpen je graag.
0: Bij Alain Afflelou profiteert u van Chin Chin. Een tweede bril voor maar 1 euro extra. Een tweede bril is altijd handig en u verandert ineens mee van stijl. Chin Chin van Afflelou. Ook geldig op progressieve glazen. Ontdek alle collecties in uw Alain Afflelou winkel in Nienhoven.
3: Zeg, zin in een koffietje?
4: Goh, ik heb meer zin in een nieuw kapsel.
3: Ah wel, we doen het allebei.
4: Ja.
0: Ninja Shopping heeft een nieuwe look. Kom snel langs.
5: Ninja Shopping.
0: Dubbel plezier van hier.

0: te weinig geduld gehad bij het achteruitrijden in de garage? Geen probleem. Sempoorten doet herstelling en onderhoud van alle merken sectionaalpoorten. Sempoorten is ook gespecialiseerd in het maken en plaatsen van sectionaalpoorten op maat, zowel voor particulier als bedrijven. Ook voor kwalitatief hekwerk op maat kan je bij Sempoorten terecht. Vraag een vrijblijvende offerte aan via sempoorten.be of kom langs in de toonzaal langs de expressweg in Denderhouten. Sempoorten. Service en ervaring in sectionaal poorten en hekwerk.
1: Even helemaal weg naar Griekenland. Voluit genieten van de Griekse traditionele keuken in een familiale sfeer. Dat is restaurant Naxos. In restaurant Naxos tovert de Griekse chef Yorgos al 43 jaar Griekenland op je bord. Lekker Grieks eten, bereid met uitsluitend kwaliteitsproducten. Met een groep vanaf 20 personen krijg je restaurant Naxos privé. Met een overheerlijk menu aan €50 per persoon. En een halve fles wijn per persoon inbegrepen. Meer informatie op naxos-aalst.be. Restaurant Naxos. Kalispera. Tot in Griekenland.
2: Soft Car Wash Dodane, de allerbeste krasvrije carwash van Nienoven. Car Wash Dodane, dat is 50 meter wasplezier, 24 indoor stofzuigers, 5 wasboxen voor do-it-zelfers en ook nog een cam wash voor extra hoge voertuigen. Car Wash Dodane, dat is krasvrij wassen en gratis stofzuigen vanaf €8,50. Zeg nu zelf, is Car Wash Dodane niet de allerbeste carwash van Nienoven? Carwash Dodane, dat is niet alleen de allerbeste, maar ook de allergrootste carwash van Nienoven. Aan de Desiree de Botkaai, recht

wil jij je verkoop een boost geven? De bekendheid van je bedrijf, merk of activiteit vergroten? Probeer dan reclame op Radio Ninove. Een reclamespot bij Radio Ninove valt op, is niet blokkeer- of skipbaar en is bovendien zeer betaalbaar. Mail naar reclame@radioninove.be voor een vrijblijvende offerte. Dat is reclame@radioninove.be.

0: de Radio Ninove-app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: In de Amerikaanse stad Baltimore is een meisje van 12 doodgeschoten. Drie anderen raakten gewond. De schietpartij gebeurde tijdens een voetbalmatch voor jongeren. De politie zoekt naar twee verdachten. De stad is in shock, zegt de burgemeester.
3: What happened out here today is one of the most disgusting things I've ever seen.
2: Wellicht was er een ruzie op de parkeerplaats naast het voetbalveld en is het meisje per toeval geraakt. De Duitse bondskanselier Friedrich Merz is in Oekraïne voor een solidariteitsbezoek. Hij is met de trein naar Kiev gereisd en dat is opvallend, want Rusland heeft zijn eigen diplomaten en buitenlanders aangeraden om de stad snel te verlaten, omdat ze vergeldingsaanvallen aankondigen. Maar Merz wil zijn steun aan Oekraïne komen uitspreken en hij zou er ook de levering van duizenden onderscheppingsdrones komen aankondigen. In Frankrijk is een jongen van 15 opgepakt die bij de scholierenprotesten met een ontvlambare spray in het gezicht van een vrouw heeft gespoten, in combinatie met een aansteker. Ze heeft zich daarbij verbrand. Elders kreeg een leerkracht brandstof over zich heen toen hij wilde voorkomen dat protestanten een boom in brand zouden steken. Ook bij ons zijn deze week twee minderjarigen opgepakt voor geweld tijdens de studentenprotesten in Luik. Een van hen is nu geplaatst in een gesloten instelling. Het protest in Luik was gericht tegen de besparingen en de hervormingen in het Franstalige onderwijs. De scholen gaan daar morgen trouwens weer open. In het zuiden van Frankrijk geldt vandaag code oranje voor regen en overstromingen. Het stormweer komt over van Spanje, waar het eerder stevig huishield. Er kwam zelfs één iemand om het leven. In Zuid-Frankrijk verwachten ze tot 120 mm regen, met zelfs pieken tot 180 mm in één dag. In de Nations League voetbal geeft Engeland een mokerslag aan Kroatië. Ging er winnen met 7-0. In dezelfde groep versloeg Spanje Tsjechië met 3-1. En bondscoach Sebastian Pocconioli kon voor het eerst winnen met Schotland. 0-2 op bezoek bij Noord-Macedonië. Een zonnige zondag en ook zacht 23 graden. Ook de komende dagen is mooi nazomers. Vanaf woensdag komt de herfst eraan.

0: Beleggen volgens Argenta. Robots die je beleggingsportefeuille samenstellen.
1: Aandeel toevoegen, kopen, verkopen, aandeel toevoegen.
0: Dat doen we niet. Samen met onze experts je beleggingsportefeuille op punt stellen.
2: Oké, Nathan. Eens kijken hoe je beleggingen het dit kwartaal gedaan hebben?
0: Doen we wel. Kom langs en ontdek wat beleggen volgens Argenta voor jou kan betekenen. Argenta.
3: Zo simpel kan het zijn.
4: Argenta Nienhoven, kantoor Thibaut van der Nabelen, met geldautomaat.
5: Op de nieuwe locatie aan de Brakelse Steenweg, recht tegenover winkelpark Nienouter.
6: Softcar Wash Dodane, de allerbeste krasvrije carwash van Nienhoven. Carwash Dodane, dat is 50 meter wasplezier, 24 indoor stofzuigers, 5 wasboxen voor do-it-zelfers en ook nog een camwash voor extra hoge voertuigen. Carwash Dodane, dat is krasvrij wassen en gratis

Zeg nu zelf, is Carwash Dodane niet de allerbeste carwash van Hierhoven? Carwash Dodane, dat is niet alleen de allerbeste, maar ook de allergrootste carwash van Hierhoven. Aan de Desiree de Botkaai, recht tegen

0: zeer snelle plaatsing door eigen ervaren personeel. Lucas Ramen en Deuren garandeert je een persoonlijke opvolging, de beste prijs-kwaliteitverhouding en 10 jaar garantie na plaatsing. Bij Lucas Ramen en Deuren vind je de gekende kwaliteitsmerken zoals Aluplast, Reinaars en De Keuning. Kom langs voor een vrijblijvende offerte in de Toonzaal in de Gerardsbergse straat 24 in Nienhoven, schuin tegenover de Prohibition. Of vraag online je offerte aan via lucasramenendeuren.be. Bij Lucas Ramen en Deuren kan je ook terecht voor rolluiken, screens, vliegenramen, garagepoorten en overkappingen. lucasramenendeuren.be.
1: Heb je geen tijd, zin of mogelijkheid om zelf te koken? Dan is Meal at Home de oplossing. Jorg en Vanessa brengen de overheerlijke smaak van een koude of warme huisbereide maaltijd bij jou thuis. Meal at Home is zorgtretteur en houdt rekening met jouw wensen en dieet. Gezond, vers en lekker eten voor jong en oud. Ontdek het Meal at Home maandmenu op de Meal at Home Facebookpagina of op mealathomeninoven.com.
2: Beeld je in dat er een keuken- en interieurwinkel is met grenzeloze mogelijkheden. Waar ieder idee en beeld dat je in je hoofd hebt bespreekbaar en realiseerbaar is. Deze zaak bestaat in Nienhoven. Debra Keukens en Interieur maakt al meer dan 40 jaar op ambachtelijke wijze keukens, slaapkamers, dressings, badkamers en interieur. Volledig volgens jouw smaak en wensen, met oog voor het kleinste detail en met een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding. Probeer het zelf en vraag vrijblijvend een ontwerp en offerte aan bij Debra Keukens en Interieur. U zag het, wij maken het. Op de Brusselse Steenweg 356 in Meerbeke, recht tegenover schoenen- en slotenmakerij RAF. Meer info op www.keukensninoven.be.
3: Schat, Het is tijd voor een nieuwe outfit.
4: Ah, dan is het ook tijd voor een lunchje.
3: Ah, dan doen we het allebei, hè?
4: Voilà.
5: Ninja Shopping heeft een nieuwe look. Kom snel langs.
6: Ninja Shopping.
5: Dubbel plezier van hier.

geschenk? Bij Juwelier Nachtergale gaan Dieter en Leen samen met jou op zoek naar een uniek en stijlvol juweel of uurwerk. Juwelier Nachtergale, in het centrum van Nien.

0: Radio Ninove app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: In de Amerikaanse stad Baltimore is een meisje van 12 doodgeschoten. Drie anderen raakten gewond. De schietpartij gebeurde tijdens een voetbalmatch voor jongeren. De politie zoekt naar twee verdachten. De stad is in shock, zegt de burgemeester.
3: What happened out here today is one of the most disgusting things I've ever seen.
2: Wellicht was er een ruzie op de parkeerplaats naast het voetbalveld en is het meisje per toeval geraakt. De Duitse bondskanselier Friedrich Merz is in Oekraïne voor een solidariteitsbezoek. Hij is met de trein naar Kiev gereisd en dat is opvallend, want Rusland heeft zijn eigen diplomaten en buitenlanders aangeraden om de stad snel te verlaten, omdat ze vergeldingsaanvallen aankondigen. Maar Merz wil zijn steun aan Oekraïne komen uitspreken en hij zou er ook de levering van duizenden onderscheppingsdrones komen aankondigen. In Frankrijk is een jongen van 15 opgepakt die bij de scholierenprotesten met een ontvlambare spray in het gezicht van een vrouw heeft gespoten, in combinatie met een aansteker. Ze heeft zich daarbij verbrand. Elders kreeg een leerkracht brandstof over zich heen toen hij wilde voorkomen dat protestanten een boom in brand zouden steken. Ook bij ons zijn deze week twee minderjarigen opgepakt voor geweld tijdens de studentenprotesten in Luik. Een van hen is nu geplaatst in een gesloten instelling. Het protest in Luik was gericht tegen de besparingen en de hervormingen in het Franstalige onderwijs. De scholen gaan daar morgen trouwens weer open. In het zuiden van Frankrijk geldt vandaag code oranje voor regen en overstromingen. Het stormweer komt over van Spanje, waar het eerder stevig huishield. Er kwam zelfs één iemand om het leven. In Zuid-Frankrijk verwachten ze tot 120 mm regen, met zelfs pieken tot 180 mm in één dag. In de Nations League voetbal geeft Engeland een mokerslag aan Kroatië. Het ging er winnen met 7-0. In dezelfde groep versloeg Spanje Tsjechië met 3-1. En bondscoach Sebastian Pocognoli kon voor het eerst winnen met Schotland. 0-2 op bezoek bij Noord-Macedonië. Een zonnige zondag en ook zacht 23 graden. Ook de komende dagen is mooi nazomers. Vanaf woensdag komt de herfst eraan.

0: iemand verrassen met een tijdloos en persoonlijk geschenk? Bij Juwelier Nachtergale gaan Dieter en Leen samen met jou op zoek naar een uniek en stijlvol juweel of uurwerk. Juwelier Nachtergale, in het centrum van Nienhoven en op juweliernachtergale.be.
1: Juwelier Nachtergale,
2: we helpen je graag.
0: Omdat iedereen alles graag verandert, ontwierp de opticien Alain Afflelou de Magic Collectie. Van Magic Clip veranderen, dat is van bril veranderen. Zoveel clips, zoveel looks. Vanaf €29 per clip. Exclusief bij Alain Afflelou in Nienhoven.
3: Zeg, zin in een koffietje?
4: Goh, ik heb meer zin in een nieuw kapsel.
3: Ah wel, we doen het allebei.
4: Ja.
0: Ninia Shopping heeft een nieuwe look. Kom snel langs.
5: Ninia Shopping.
0: Dubbel plezier van hier.
6: Voor een kwalitatieve garagepoort die perfect bij je woning aansluit, moet je bij Sempoorten zijn. Sempoorten is gespecialiseerd in het maken en plaatsen van sectionaalpoorten op maat, zowel voor particulier als bedrijven. Sempoorten doet ook onderhoud en herstelling van alle merken sectionaalpoorten. Ook voor kwalitatief hekwerk op maat kan je bij Sempoorten terecht. Vraag een vrijblijvende offerte aan via sempoorten.be of kom langs in de toonzaal langs de expressweg in Denderhouten. Sempoorten. Service en ervaring in sectionaal poorten en hekwerk.
7: Even helemaal weg naar Griekenland. Voluit genieten van de Griekse traditionele keuken in een familiale sfeer. Dat is restaurant Naxos. In restaurant Naxos tovert de Griekse chef Yorgos al 43 jaar Griekenland op je bord. Lekker Grieks eten, bereid met uitsluitend kwaliteitsproducten. Met een groep vanaf 20 personen krijg je restaurant Naxos privé. Met een overheerlijk menu aan €50 per persoon. En een halve fles wijn per persoon inbegrepen. Meer informatie op naxos-aalst.be. Restaurant Naxos. Kalispera. Tot in Griekenland.

wil jij je verkoop een boost geven? De bekendheid van je bedrijf, merk of activiteit vergroten? Probeer dan reclame op Radio Ninove. Een reclamespot bij Radio Ninove valt op, is niet blokkeer- of skipbaar en is bovendien zeer betaalbaar. Mail naar reclame@radioninove.be voor een vrijblijvende offerte. Dat is reclame@radioninove.be.

0: via 95FM, DAB+ en de Radio Ninove-app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: In de Amerikaanse stad Baltimore is een meisje van 12 doodgeschoten. Drie anderen raakten gewond. De schietpartij gebeurde tijdens een voetbalmatch voor jongeren. De politie zoekt naar twee verdachten. De stad is in shock, zegt de burgemeester.
3: What happened out here today is one of the most disgusting things I've ever seen.
2: Wellicht was er een ruzie op de parkeerplaats naast het voetbalveld en is het meisje per toeval geraakt. De Duitse bondskanselier Friedrich Merz is in Oekraïne voor een solidariteitsbezoek. Hij is met de trein naar Kiev gereisd en dat is opvallend, want Rusland heeft zijn eigen diplomaten en buitenlanders aangeraden om de stad snel te verlaten, omdat ze vergeldingsaanvallen aankondigen. Maar Merz wil zijn steun aan Oekraïne komen uitspreken en hij zou er ook de levering van duizenden onderscheppingsdrones komen aankondigen. In Frankrijk is een jongen van 15 opgepakt die bij de scholierenprotesten met een ontvlambare spray in het gezicht van een vrouw heeft gespoten, in combinatie met een aansteker. Ze heeft zich daarbij verbrand. Elders kreeg een leerkracht brandstof over zich heen toen hij wilde voorkomen dat protestanten een boom in brand zouden steken. Ook bij ons zijn deze week twee minderjarigen opgepakt voor geweld tijdens de studentenprotesten in Luik. Een van hen is nu geplaatst in een gesloten instelling. Het protest in Luik was gericht tegen de besparingen en de hervormingen in het Franstalige onderwijs. De scholen gaan daar morgen trouwens weer open. In het zuiden van Frankrijk geldt vandaag code oranje voor regen en overstromingen. Het stormweer komt over van Spanje, waar het eerder stevig huishield. Er kwam zelfs één iemand om het leven. In Zuid-Frankrijk verwachten ze tot 120 mm regen, met zelfs pieken tot 180 mm in één dag. In de Nations League voetbal geeft Engeland een mokerslag aan Kroatië. Ging er winnen met 7-0. In dezelfde groep versloeg Spanje Tsjechië met 3-1. En bondscoach Sebastian Pocognoli kon voor het eerst winnen met Schotland. 0-2 op bezoek bij Noord-Macedonië. Een zonnige zondag en ook zacht 23 graden. Ook de komende dagen is mooi nazomers. Vanaf woensdag komt de herfst eraan.

0: Fijne morgen op de... Ja, fijne morgen op de Brakelse Steenweg, waar de zon opkomt boven Nienhoven. Wat je hoort op de achtergrond, dat is de DJ die al volop aan gang is. Want we staan aan Schoenen Relax hier in Nienhoven, waar Andy Peelman zijn nieuwe winkel. Het zijn niet alleen schoenen, maar ook kleding. Er is een kapper open doet dit weekend. Het is groot openingsweekend. En er staat ook een fantastische retro, retro caravan van Lindemans de Brouwerij. Bij mij staat...
1: Kevin.
0: Ja, Kevin, zeg maar goed in de microfoon.
2: Ja.
0: Jij bent van Lindemans.
2: Dat klopt.
0: En je bemant die retro-caravan. Vertel daar eens over.
2: Ja, wij staan hier 3 dagen voor de brouwerij. Lindemans voor Relax, voor Andy. Andy is een persoonlijke maat van mij. En daarmee, wij doen daar elke keer als hij iets organiseert, proberen wij met de brouwerij en men daar toch een steentje bij te dragen.
0: Dus de mensen kunnen iets nuttigen. Wat is het beste wat je bij hebt?
2: We hebben een aantal producten van onze brouwerij mee. Bijvoorbeeld onze kriek Lindemans op vat, dat iedereen kent, maar ook de appel op vat. Wij hebben de 2 nieuwe Pecheresse 00 en de Kriek 00, onze onalcoholische dranken. En dan hebben we ook de 2 gins bij. Dus die wordt toch wel serieus geapprecieerd, de 2 gins.
0: De non-alcoholische dranken, dat is iets wat in de lift zit, heb ik begrepen.
2: Ja, klopt. Je kunt er niet meer onderweg. Iedereen wil non-alcoholisch. Dus wij hebben dan over een jaar en een half geleden de beslissing genomen om ook de non-alcoholische op de markt te brengen.
0: Ja. En het smaakt ook lekker, begrijp ik.
2: Het wordt zeer aangeslagen, zeker en vast. Het lijkt zoals dat je een alcohol aan het drinken bent.
0: Wat drink jij het liefst?
2: Geef mij maar een goede kriek, 0-0. Dat is wel voor ons nu belangrijk. Wij mogen niet meer met alcohol drinken, want je kent het genoeg op de weg. De politiecontroles staan om de hoek, dus neem maar een goede kriek, 0-0.
0: Voilà. Je bent hier ook om wat publiciteit te maken, mag ik zeggen, want jullie organiseren met Lindemans de Nacht van de Wilde gisteren, maar het is met een kwinkslag.
2: Ja, klopt. Het is de eerste editie bij ons. We gaan dit evenement slechts 2 avonden doen dit jaar. Die plaatsvindt op het laatste weekend van oktober. 30 en 31 oktober. In onze brouwerij in Vlezenbeek. Het gaat een unieke Halloween-beleving zijn. In de authentieke Lambiek-brouwerij. Je gaat alles kunnen ontdekken van de wereld van de Wilde Gisten. En die centraal staan in natuurlijk onze Lambiek-brouwerij. De Lambiek-bieren is

0: Dat is toch bij ons de belangrijkste factor. Het gaat zeker geen klassieke rondleiding zijn, maar een interactieve en sfeervolle rondleiding met heel veel ervaring.
1: Het is dus eigenlijk een combinatie van een Halloween-wandeling en een ontdekken van de brouwerij.
0: Klopt. Met ook exclusieve limited editions die je daar kunt verkrijgen. Het gaat ook een gezellige bar zijn waar je iets kunt nuttigen. Dus alles en erop. Dus beleving, dat gaat er zeker en vast die twee avonden beleven.
1: Geef nog eens mee wanneer het plaatsvindt.
0: Dus vrijdag 30 oktober en zaterdag 31 oktober. Durf jij de brouwerij na zonsondergang te bemannen en te bezoeken? Laat het ons weten. En kom gerust naar de brouwerij Lindemans.
1: Meer informatie over het evenement, waar vinden we dat? Op de website?
0: Ja, op de website van www.lindemans.be en ook op alle kanalen. Facebook Lindemans Brouwerij of at Lindemans Biers op andere sites. Dus overal te vinden op het internet.
1: Ja, dus Lindemans Brouwerij zie ik hier op Facebook en Lindemans Biers is op Instagram.
0: Instagram, yes.
1: Bedankt en nog een fijne dag.
0: Dank u wel. Merci, Kes. Ja. Dank u vriendelijk.
1: En ik krijg al meteen telefoon. Ik stel voor, want jij bent thuis nu aan het luisteren en je hoort op de achtergrond die DJ, dat we even inpikken wat de DJ aan het draaien is hier bij Relax Goeroe.

0: Leuke chill beats van op de Brakelse Steenweg in Nienhoven. De opening van Relax Schoenen, openingsweekend hier in Nienhoven. Vandaag dag 2, er is een volledig programma. En jij bent hier ook volledig welkom. Er zijn hapjes, er zijn drankjes. En straks vertel ik je graag meer welke artiesten je vandaag kan verwachten. Hier in Nienhoven bij Relax Schoenen bij Andy Peelman.
1: Wil je iemand verrassen met een tijdloos en persoonlijk geschenk? Bij Juwelier Nachtergale gaan Dieter en Leen samen met jou op zoek naar een uniek en stijlvol juweel of uurwerk. Juwelier Nachtergale, in het centrum van Nienhoven en op juweliernachtergale.be.
2: Juwelier Nachtergale,
3: we helpen je graag.
4: Schat, het is tijd voor een nieuwe outfit.
5: Ah. Dan is het ook tijd voor een lunchje.
4: Ah, dan doen we het allebei, hè?
5: Voilà.
6: Ninja Shopping heeft een nieuwe look. Kom snel langs. Ninja Shopping. Dubbel plezier van hier.
7: Beeld je in dat er een keuken- en interieurwinkel is met grenzeloze mogelijkheden. Waar ieder idee en beeld dat je in je hoofd hebt bespreekbaar en realiseerbaar is. Deze zaak bestaat in Nienhoven. Debra Keukens en Interieur maakt al meer dan 40 jaar op ambachtelijke wijze keukens, slaapkamers, dressings, badkamers en interieur. Volledig volgens jouw smaak en wensen. Met oog voor het kleinste detail en met een uitstekende prijs-kwaliteit verhouding. Probeer het zelf en vraag vrijblijvend een ontwerp en offerte aan bij Debra Keukens en Interieur. U zag het, wij maken het. Op de Brusselse Steenweg 356 in Meerbeke, recht tegenover schoenen- en slotenmakerij Raf. Meer info op www.keukensninoven.be.
8: Heb je geen tijd, zin of mogelijkheid om zelf te koken? Dan is Meal at Home de oplossing. Jorg en Vanessa brengen de overheerlijke smaak van een koude of warme huisbereide maaltijd bij jou thuis. Meal at Home is zorgtraiteur en houdt rekening met jouw wensen en dieet. Gezond, vers en lekker eten voor jong en oud. Ontdek het Meal at Home maandmenu op de Meal at Home Facebookpagina of op mealathomeninoven.com.
9: Heb je nieuwe ramen en deuren nodig en liefst zo snel mogelijk? Contacteer dan Lucas Ramen en Deuren in Nienhoven. Levering van PVC of aluminium ramen en deuren binnen de 4 tot 6 weken. Gevolgd door een zeer snelle plaatsing door eigen ervaren personeel. Lucas Ramen en Deuren garandeert je een persoonlijke opvolging, de beste prijs-kwaliteitverhouding en 10 jaar garantie na plaatsing. Bij Lucas Ramen en Deuren vind je de gekende kwaliteitsmerken zoals Aluplast, Reinaars en De Keuning. Kom langs voor een vrijblijvende offerte in de Toonzaal in de Gerardsbergse straat 24 in Nienhoven, schuin tegenover de Prohibition. Of vraag online je offerte aan via lucasramenendeuren.be. Bij Lucas Ramen en Deuren kan je ook terecht voor rolluiken, screens, vliegenramen, garagepoorten en overkappingen. lucasramenendeuren.be.
10: Soft Car Wash Dodane, de allerbeste krasvrije carwash van Nienhoven. Car Wash Dodane, dat is 50 meter wasplezier, 24 indoor stofzuigers, 5 wasboxen voor do-it-zelfers en ook nog een cam wash voor extra hoge voertuigen. Car Wash Dodane, dat is krasvrij wassen en gratis stofzuigen vanaf €8,50. Zeg nu zelf, is Car Wash Dodane niet de allerbeste carwash van Nienhoven? Carwash Dodane, dat is niet alleen de allerbeste, maar ook de allergrootste carwash van Nienhoven. Aan de Desiree de Botkaai, recht tegenover de oude Kaaibrug. Carwash Dodane.
11: Beleggen volgens Argenta. Enkel in beursafkortingen praten?
12: We starten eerst met de MiFID, duiken in de NIW's van de ETF's en eindigen bij de KIT. Oké?
11: Doen we niet. De tijd nemen, zodat je de beurs beter begrijpt?
13: Zet u maar, Fran, dan leg ik u alles van A tot Z uit.
11: Doen we wel. Kom langs en ontdek wat beleggen volgens Argenta voor jou kan betekenen. Argenta.
14: Zo simpel kan het zijn.
15: Argenta Nienhoven, kantoor Thibaut van der Nabelen, met geldautomaat.
16: Op de nieuwe locatie aan de Brakelse Steenweg, recht tegenover winkelpark Nienouter.

Lost Frequencies met Back to You. Fijne zondagmorgen. De beats die je op de achtergrond hoort. Dat is de DJ die op het podium staat aan relaxschoenen op de Brakelse Steenweg. Het is het openingsweekend van de nieuwe winkel van Andy Peelman. En ja, daar hoort natuurlijk festiviteit bij. Je bent hier ook welkom tot 6 uur vanavond. Voor een hapje, een drankje, allemaal op kosten van de Andy. Er is een springkasteel voor de kinderen, een kindermolen. Maar er is ook van alles te beleven. Naast het shoppen natuurlijk, hier bij Relaxe Schoenen, is er vandaag, en ik neem even de planning erbij, is er vandaag ook een optreden van Robert Abigail, de DJ, die is hier om 2 uur. Tussen 3 en 4 is er een heuse modeshow. Dan kan je de kleren van Bobo aanschouwen en kan je beslissen hoe je cool en trendy de winter ingaat, of zelfs de nieuwe zomer die er al aankomt. Denzel die komt ook langs, helemaal live vanuit Polen. Denzel is er om 4 uur, en dan Michael Amani, de DJ, om 4:30. En het openingsweekend wordt afgesloten door de gedisputeerde koningen uit Nienhoven. Namelijk Bram en Lennert, die kan je vanavond hier zien om 5:30, van 5:30 tot 6. Intussen is de DJ een van de leukste classics aller tijden in een dansjasje aan het draaien. We gaan even luisteren naar Toto Africa in coole chill beats. Goedemorgen, Radio Nienhoven.

De morgen komt op boven de Brakelse Steenweg met de DJ aan relaxe schoenen. Fijne morgen, Radio Nienhoven. We zitten hier de hele dag live. Je kan het allemaal hier volgen, maar kom zeker ook even langs als je een hapje, een drankje wil doen. Even wil winkelen bij Andy of genieten van de artiesten die hier vandaag nog langskomen.

ABC met When Smokey Sings. Fijne zondagmorgen. Wat je hoort op de achtergrond, dat zijn de beats van de DJ die op het podium staat naast mij onder de leuke tent. Dat is eigenlijk iets meer dan een tent. Het woord tent doet het eigenlijk geen eer aan. Het is een heel mooie constructie. Het podium aan relax schoenen, want Andy Peelman die doet dit weekend zijn nieuwe winkelcomplex op de Brakelse Steenweg open. En jij bent hier ook welkom de hele dag tot 6 uur vanavond. Kan je een hapje komen doen, drinken, kennis maken met de winkel, shoppen. Maar er is ook een volledig activiteitenprogramma voorzien vandaag met artiesten. Daar vertel ik je straks over. Eerst geef ik je nog mee. Als je vandaag honger hebt, dan kan je ook nog een hapje gaan eten bij Osta Meerbeke. Want die doen hun jaarlijks mosselfestijn. Deze middag kan je daar terecht. Straks om 11:30 voor het aperitief. En dan een hapje. En wat leuk is, ook morgen kan je daar nog gaan eten. Want maandag, dat is zo traditioneel een dag waarop je weinig goesting hebt om te koken. Wel, morgen kan je daar ook gaan smikkelen en smullen. Dat is vanaf 6 uur 's avonds tot 9:30. Ik zeg daar, wel, dat is in de kantine van Osta Meerbeke in Meerbeke Nienhoven. Straks dus meer over dat programma, de artiesten die je vandaag kan verwachten hier bij Andy Peelman. Maar eerst gaan we nog even luisteren naar, ik wou zeggen de Killers, maar misschien moeten we de DJ die je op de achtergrond hoort nog een liedje laten inpikken. Hier is de DJ.

Chill Beats op zondagmorgen. Live van op de Brakelse Steenweg, opening van het winkelcomplex van Andy Peelman, relaxschoenen, Bobo kleding hier in Nienhoven. Intussen zijn ze heel wat aan het voorbereiden hier naast mij. Namelijk, er is van deze namiddag een modeshow, dus er wordt de rode loper gelegd naast mij. Ik sta ook naast de kledingrekken, dus deze namiddag om 3:00, als je wil de tips opdoen voor de komende seizoenen, dan ben je hier welkom op de modeshow. Om 2:00 is er ook nog DJ Robert Abigail. Om 4:00 komt Denzel, helemaal speciaal over vanuit Polen. You know, you gotta pump it up. Denzel dus. Om 4:30 is er DJ Michael Amani, knallende beats. En dan het openingsweekend wordt afgesloten door de twee heren uit Nienhoven, onze twee lokale helden, Bram en Lennert. Die kan je hier zien om 5:30. En natuurlijk ook een hapje en een drankje. Er is al heel veel verkeer op de Brakelse Steenweg, zie ik. Gisteren was het ook een ongelofelijke volkstoeloop. Dus met de fiets komen is misschien wel een goed idee als je vandaag langskomt. En dit zijn de Killers met Human.

0: DAB+ en de Radio Ninove app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: In de Amerikaanse stad Baltimore is een meisje van 12 doodgeschoten. Drie anderen raakten gewond. De schietpartij gebeurde tijdens een voetbalmatch voor jongeren. De politie zoekt naar twee verdachten. De stad is in shock, zegt de burgemeester.
3: What happened out here today is one of the most disgusting things I've ever seen in my life.
2: Wellicht was er een ruzie op de parkeerplaats naast het voetbalveld en is het meisje per toeval geraakt. De Duitse bondskanselier Friedrich Merz is in Oekraïne voor een solidariteitsbezoek. Hij is met de trein naar Kiev gereisd en dat is opvallend, want Rusland heeft zijn eigen diplomaten en buitenlanders aangeraden om de stad snel te verlaten, omdat ze vergeldingsaanvallen aankondigen. Maar Merz wil zijn steun aan Oekraïne komen uitspreken en hij zou er ook de levering van duizenden onderscheppingsdrones komen aankondigen. In Frankrijk is een jongen van 15 opgepakt die bij de scholierenprotesten met een ontvlambare spray in het gezicht van een vrouw heeft gespoten, in combinatie met een aansteker. Ze heeft zich daarbij verbrand. Elders kreeg een leerkracht brandstof over zich heen toen hij wilde voorkomen dat protestanten een boom in brand zouden steken. Ook bij ons zijn deze week twee minderjarigen opgepakt voor geweld tijdens de studentenprotesten in Luik. Een van hen is nu geplaatst in een gesloten instelling. Het protest in Luik was gericht tegen de besparingen en de hervormingen in het Franstalige onderwijs. De scholen gaan daar morgen trouwens weer open. In het zuiden van Frankrijk geldt vandaag code oranje voor regen en overstromingen. Het stormweer komt over van Spanje, waar het eerder stevig huishield. Er kwam zelfs één iemand om het leven. In Zuid-Frankrijk verwachten ze tot 120 mm regen, met zelfs pieken tot 180 mm in één dag. In de Nations League voetbal geeft Engeland een mokerslag aan Kroatië, ging er winnen met 7-0. In dezelfde groep versloeg Spanje Tsjechië met 3-1. En bondscoach Sebastian Pocognoli kon voor het eerst winnen met Schotland, 0-2 op bezoek bij Noord-Macedonië. Een zonnige zondag en ook zacht 23 graden. Ook de komende dagen is mooi nazomers. Vanaf woensdag komt de herfst eraan.

De zon ontwaakt boven Nienhoven en dat kan ik je met 100% zekerheid zeggen. Want ik sta in het zonnetje op de Brakelse Steenweg in de open lucht. Ja, eigenlijk onder een tentconstructie. Je hoort ook heel wat muziek achter mij. Dat is een DJ die zorgt voor de sfeer hier tijdens het openingsweekend van Relax Schoenen. Andy Peelman, die doet zijn nieuwe winkelcomplex open. En jij bent hier ook welkom de hele dag door. Tot 6 uur vanavond kan je een hapje komen doen, een drankje komen doen. Uiteraard het nieuwe winkelcomplex komen ontdekken. En ook wat aankopen doen. Ik zie heel veel mensen met een zak van Relax. Dus heel veel tevreden klanten. Voor de kinderen is er een springkasteeltje. Er is ook een draaimolen. En voor jou is er vandaag een uitgekiend programma. Straks komt DJ Robert Abigail om 2 uur nog langs. Tussen 3 en 4 is er een modeshow. Daar kan je de nieuwe modetrends ontdekken. Denzel die komt ook nog overgevlogen uit Polen. Straks om 4 uur. Om 4:30 is er DJ Michael Amani. En dan wordt het openingsweekend afgesloten door Bram en Lennart. Dat is straks om 5:30. Je hoort de DJ van Jetje geven op de achtergrond. Ik stel voor dat we even de sfeer meepikken hier. Van op de opening van Relax Schoenen in Nienhoven.

0: past perfect bij het weer die je vandaag mag verwachten in Ninove. Het wordt 21 graden en volop zon. En dat merk je nu ook al hier op de Brakelse Steenweg tijdens de opening van Relax Groene, waar je vandaag de hele dag welkom bent. Radio Ninove zendt ook het volledige event live uit. Straks Teddy Swims.
1: Beleggen volgens Argenta. Ontelbaar veel fondsen aanbieden.
2: Super Growth Fund, Super Mega Growth Fund, Super Mega Ultra Growth Fund, Super Mega...
1: Doen we niet. Je enkel fondsen aanbieden die echt tellen.
3: Voilà Sarah, dit is de perfecte mix voor jouw beleggingsportefeuille.
1: Doen we wel. Kom langs en ontdek wat beleggen volgens Argenta voor jou kan betekenen. Argenta. Zo simpel kan het zijn.
4: Argenta Ninove, kantoor Thibaut van den Abelen, met geldautomaat.
5: Op de nieuwe locatie aan de Brakelse Steenweg, recht tegenover winkelpark Nienouter.
6: Heb je nieuwe ramen en deuren nodig? En liefst zo snel mogelijk?

0: plaatsing door eigen ervaren personeel. Lucas Ramen en Deuren garandeert je een persoonlijke opvolging, de beste prijs-kwaliteitverhouding en 10 jaar garantie na plaatsing. Bij Lucas Ramen en Deuren vind je de gekende kwaliteitsmerken zoals Aluplast, Reinaars en De Keuning. Kom langs voor een vrijblijvende offerte in de Toonzaal in de Gerardsbergse straat 24 in Nienhoven, schuin tegenover de Prohibition. Of vraag online je offerte aan via lucasramenendeuren.be. Bij Lucas Ramen en Deuren kan je ook terecht voor rolluiken, screens, vliegenramen, garagepoorten en overkappingen. lucasramenendeuren.be.
1: Soft Car Wash Dodane, de allerbeste krasvrije carwash van Nienhoven. Car Wash Dodane, dat is 50 meter wasplezier, 24 indoor stofzuigers, 5 wasboxen voor do-it-zelfers en ook nog een cam wash voor extra hoge voertuigen. Car Wash Dodane, dat is krasvrij wassen en gratis stofzuigen vanaf €8,50. Zeg nu zelf, is Car Wash Dodane niet de allerbeste carwash van Nienhoven? Car Wash Dodane, dat is niet alleen de allerbeste, maar ook de allergrootste carwash van Nienhoven. Aan de Desiree de Botkaai, recht tegenover de oude kaaibrug. Car Wash Dodane.
2: Even helemaal weg naar Griekenland. Voluit genieten van de Griekse traditionele keuken in een familiale sfeer. Dat is restaurant Naxos. In restaurant Naxos tovert de Griekse chef Yorgos al 43 jaar Griekenland op je bord. Lekker Grieks eten, bereid met uitsluitend kwaliteitsproducten. Met een groep vanaf 20 personen krijg je restaurant Naxos privé. Met een overheerlijk menu aan €50 per persoon. En een halve fles wijn per persoon inbegrepen. Meer informatie op naxos-aalst.be. Restaurant Naxos. Kalispera. Tot in Griekenland.

0: Ook te weinig geduld gehad bij het achteruitrijden in de garage? Geen probleem. Sempoorten doet herstelling en onderhoud van alle merken sectionaalpoorten. Sempoorten is ook gespecialiseerd in het maken en plaatsen van sectionaalpoorten op maat, zowel voor particulier als bedrijven. Ook voor kwalitatief hekwerk op maat kan je bij Sempoorten terecht. Vraag een vrijblijvende offerte aan via sempoorten.be of kom langs in de Toonzaal, langs de Expressweg in Denderhouten. Sempoorten. Service en ervaring in sectionaalpoorten en hekwerk.
1: Zeg, zin in een koffietje?
2: Goh, ik heb meer zin in een nieuw kapsel.
1: Ah, wel, we doen het allebei.
2: Ja.
3: Ninja Shopping heeft een nieuwe look. Kom snel langs.
4: Ninja Shopping.
3: Dubbel plezier van hier.
5: Bij Alain Afflelou profiteert u van Chin Chin. Een tweede bril voor maar 1 euro extra. Een tweede bril is altijd handig. En u verandert ineens mee van stijl. Chin Chin van Afflelou. Ook geldig op progressieve glazen. Ontdek alle collecties in uw Alain Afflelou winkel
6: in Ninove. Wil je iemand verrassen met een tijdloos en persoonlijk geschenk? Bij Juwelier Nachtergale gaan Dieter en Leen samen met jou op zoek naar een uniek en stijlvol juweel of uurwerk. Juwelier Nachtergale. In het centrum van Ninove en op juweliernachtergale.be.
7: Juwelier Nachtergale.
8: We helpen je graag.
9: Heb je geen tijd, zin of mogelijkheid om zelf te koken? Dan is Meal at Home de oplossing. Jorg en Vanessa brengen de overheerlijke smaak van een koude of warme huisbereide maaltijd bij jou thuis. Meal at Home is zorgtretteur en houdt rekening met jouw wensen en dieet. Gezond, vers en lekker eten voor jong en oud. Ontdek

Liberty X met Just a Little Bit. Het is bijna 11:30. Hier in een zonnig Ninove, 11:30 betekent bijna tijd voor het aperitief. En dat kan je eigenlijk hier komen nemen. Hier, dat is op de Brakelse Steenweg in Ninove. Want we staan bij Andy Peelman eigenlijk voor het nieuwe gebouw van Andy Peelman. Waar hij dit weekend zijn openingsweekend organiseert. Je kan hier terecht voor een drankje, ook voor een hapje. Natuurlijk om te shoppen, om het complex even te ontdekken. Bobo kleren, relax schoenen en er is ook een haarkapper. Waar heel veel volk zit, want ik ben dan net even binnen gaan snuisteren. Ik moest naar het toilet. Dus het was even zoeken naar het toilet. Als je naar hier komt, is achter de kunstboom. Daar is de deur. Dan kom je in het toilet terecht. Ook zeer mooie faciliteiten daar trouwens. Dus het is een zeer geslaagd openingsweekend. Heel veel volk hier, maar jij kan er ook nog bij. Er is een heel leuk programma voor je uitgestippeld vandaag. Naast het hapje en het drankje en het shoppen. Daar gaan we het straks nog over hebben. Ik geef je ook graag mee dat Giro Windekind het Appelterre volgende week hun 30ste spaghetti en krokfestijn organiseert. Dus als je houdt van een spaghetti of van een krok, kan je daar terecht. Vrijdag en zaterdag is dat in het Trefpunt Winnik, the place to be of all places, uiteraard in Denderwindeke. Fijne morgen, Radio Nierhoven, vanop de opening van Relaxschoenen. Nu met Something Happens. Dit is Parachute.

Een stralende zondagmiddag in Nienhoven. En je hoort muziek op de achtergrond. Dat is de DJ op de opening van Relax Schoen, het nieuwe winkelcomplex van Andy Peelman hier in Nienhoven. Waar we met Radio Nienhoven ook de hele dag live aanwezig zijn. Jij bent hier ook welkom, er is een hapje, er is een drankje. Uiteraard kan je het winkelcomplex ontdekken, dus komen shoppen. Ik zie heel veel mensen met een zak van Relax, dus die zijn allemaal heel blij, tevreden klanten. En vandaag zijn er ook nog een aantal artiesten, DJ's die langskomen. Straks om 2 uur is hier Robert Abigail. Om 3 uur, tussen 3 en 4, dat is 1 uur lang, is er een heuse modeshow van Bobo Kleding. Dus dan kan je ontdekken wat de nieuwe modetrends zijn voor de komende seizoenen. Denzel, die komt ook nog langs. Je kent hem van You Gotta Pump It Up. Michael Amani, de DJ, die is er om 4:30 met een DJ-set. En het openingsweekend wordt afgesloten door Bram en Lennart, de twee helden uit Nienhoven. Dus je bent hier welkom op de Brakelse Steenweg. Als je kan komen met de fiets, lijkt me dat een goed idee. Want het is al behoorlijk druk. Nog niet zo druk als gisteren. Want toen zat de Brakelse Steenweg en de hele ring van Nienhoven pot dicht. Ik stel voor dat we even inpikken bij de DJ om te zien welk leuks hij aan het spelen is. Ik heb je meteen ook een idee van de sfeer hier ter plaatse.

grootvader die samen met zijn kleinkind aan het shaken is hier op de parking van Relax Schoenen. De Brakelse Steenweg, daar moet je zijn. De hele dag is er de opening van het nieuwe winkelcomplex van Andy Peelman. Nog tot 6 uur ben je hier van harte welkom. Radio Nienhoven houdt je op de hoogte van alle ins en outs en natuurlijk ook van wat er gebeurt in Nienhoven. Fijne zondagmiddag, dit is Sienna Spyro met Die on this Hill.

0: Plus en de Radio Ninove-app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: Een man is vanmorgen zwaar gewond geraakt aan zijn been nadat hij vast kwam te zitten in een rolluik van het metrostation Kruittuin in Brussel. De brandweer bevrijdde het slachtoffer samen met een technisch team van de MIVB. De man was bij bewustzijn, maar had vrij ernstige verwondingen. Hij is naar het ziekenhuis gebracht. Een Vlaams docent ligt onder vuur in Nederland omdat hij bij verschillende onderzoeken resultaten gemanipuleerd zou hebben. Dat schrijft de Volkskrant in Nederland. Hij werd 2 jaar geleden al ontslagen als docent arbeids- en organisatiepsychologie bij de Radboud Universiteit in Nijmegen, omdat hij een factuur had vervalst. De universiteit onderzocht daarna zijn wetenschappelijke publicaties en ontdekte dat hij de resultaten vervalst of verzonnen zou hebben. Eerder was de man ook al onderzoeker aan de Vrije Universiteit Brussel, maar ook daar werd de samenwerking met hem stopgezet. In Catalonië zijn zeker 2 doden gevallen als gevolg van een hevige regenval. Een van de dodelijke slachtoffers is een man van 65. Hij kwam om het leven toen een muur op een camping het begaf. Hulpdiensten krijgen duizenden meldingen van stormschade, wateroverlast en mensen die vastzitten. Ook wordt nog gezocht naar een vermist persoon. Het treinverkeer ligt op vele plaatsen stil en verschillende wegen zijn afgesloten. Ook in het zuiden van Frankrijk wordt vandaag gewaarschuwd voor hevig stormweer, fel regen en mogelijke overstromingen. In 2 departementen aan de Spaanse grens geldt zelfs code oranje. En Rusland heeft opnieuw een brug aangevallen in de Oekraïnse hoofdstad Kiev. De voorbije dagen voerde het Russische leger ook al aanvallen uit op bruggen over de Chepnir in Kiev. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen en bleef de schade beperkt. Maar de aanvallen veroorzaken wel grote verkeersproblemen in de stad. Rusland had eerder gewaarschuwd voor nieuwe aanvallen en buitenlanders opgeroepen om Kiev te verlaten. Net vandaag is de Duitse bondskanselier Merz in Kiev voor een onaangekondigd bezoek. Hij wil daarmee de Duitse steun aan Oekraïne benadrukken en hij heeft ook nieuwe militaire steun aangekondigd. We krijgen vandaag geregeld zon en tot 21 graden. Morgen wat meer wolken, maar nog altijd droog en zacht tot 20 graden.

Cat's Eye met Animal bij Radio Nienoven. Fijne zondagmiddag, zit je al aan tafel. Geniet van je eten, ben je aan het aperitief. School Santé, hier kan je ook een aperitiefje komen doen. Hier, daarmee bedoel ik bij Andy Peelman. Niet bij hem thuis, maar wel op de Brakelse Steenweg. Aan zijn nieuwe winkelcomplex met relaxschoenen en bobo-kleding. En ook een haarkapper hier. Alles is aanwezig. Dus je kan komen shoppen, je haar laten doen. Maar ook genieten van een hapje en een drankje en een aperitiefje. Er zijn vandaag ook nog wat optredens die voorzien zijn. Daar vertel ik je straks graag wat meer over. Rond een uur of twee starten de optredens. En er is ook nog een heuse modeshow. Maar dan, daar vertel ik je straks meer over. Fijne middag, Radio Nienoven van onder de zon op de Brakelse Steenweg. Het wordt 21 graden. En de beste muziek hoor je bij Radio Nienoven. Dit is A Flock of Seagulls met The More You Live, The More You Love.

0: Beleggen volgens Argenta. Robots die je beleggingsportefeuille samenstellen.
1: Aandeel toevoegen, kopen, verkopen, aandeel toevoegen.
0: Doen we niet. Samen met onze experts je beleggingsportefeuille op punt stellen.
2: Oké, Nathan. Eens kijken hoe je beleggingen het dit kwartaal gedaan hebben?
0: Doen we wel. Kom langs en ontdek wat beleggen volgens Argenta voor jou kan betekenen. Argenta. Zo simpel kan het zijn.
3: Argenta Ninove, kantoor Thibaut van der Nabelen, met geldautomaat.
4: Op de nieuwe locatie aan de Brakelse Steenweg, recht tegenover winkelpark Nienouter.
5: Softcar Wash Dodane, de allerbeste krasvrije carwash van Nienhoven. Carwash Dodane, dat is 50 meter wasplezier, 24 indoor stofzuigers, 5 wasboxen voor do-it-zelfers en ook nog een camwash voor extra hoge voertuigen. Carwash Dodane, dat is krasvrij wassen en gratis stofzuigen vanaf €8,50. Zeg nu zelf, is Carwash Dodane niet de allerbeste carwash van Nienhoven? Carwash Dodane, dat is niet alleen de allerbeste, maar ook de allergrootste carwash van Nienhoven. Aan de Desiree de Botkaai, recht tegenover de oude kaaibrug. Carwash Dodane.
6: Heb je nieuwe ramen en deuren nodig? En liefst zo snel mogelijk?

0: verplaatsing door eigen ervaren personeel. Lucas Ramen en Deuren garandeert je een persoonlijke opvolging, de beste prijs-kwaliteitverhouding en 10 jaar garantie na plaatsing. Bij Lucas Ramen en Deuren vind je de gekende kwaliteitsmerken zoals Aluplast, Reinaars en De Keuning. Kom langs voor een vrijblijvende offerte in de Toonzaal in de Gerardsbergse straat 24 in Nienhoven, schuin tegenover de Prohibition. Of vraag online je offerte aan via lucasramenendeuren.be. Bij Lucas Ramen en Deuren kan je ook terecht voor rolluiken, screens, vliegenramen, garagepoorten en overkappingen. lucasramenendeuren.be.
1: Heb je geen tijd, zin of mogelijkheid om zelf te koken? Dan is Meal at Home de oplossing. Jorg en Vanessa brengen de overheerlijke smaak van een koude of warme huisbereide maaltijd bij jou thuis. Meal at Home is zorgtretteur en houdt rekening met jouw wensen en dieet. Gezond, vers en lekker eten voor jong en oud. Ontdek het Meal at Home maandmenu op de Meal at Home Facebookpagina of op mealathomeninoven.com.
2: Beeld je in dat er een keuken- en interieurwinkel is met grenzeloze mogelijkheden. Waar ieder idee en beeld dat je in je hoofd hebt bespreekbaar en realiseerbaar is. Deze zaak bestaat in Nienhoven. Debra Keukens en Interieur maakt al meer dan 40 jaar op ambachtelijke wijze keukens, slaapkamers, dressings, badkamers en interieur. Volledig volgens jouw smaak en wensen, met oog voor het kleinste detail en met een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding. Probeer het zelf en vraag vrijblijvend een ontwerp en offerte aan bij Debra Keukens en Interieur. U zag het, wij maken het. Op de Brusselse Steenweg 356 in Meerbeke, recht tegenover schoenen- en slotenmakerij RAF. Meer info op www.keukensnienhoven.be.

van Ace of Base. Fijne zondagmiddag. 21 graden in Nienhoven. Een stralende zon. En als je nog zingeving zoekt op deze zondagnamiddag, dan kan je langskomen naar hier. Naar hier, daar bedoel ik de Brakelse Stenenweg. Aan relaxschoenen van Andy Peelman. Het nieuwe winkelcomplex van Andy Peelman opent dit weekend. En jij bent hier ook van harte welkom. Het is eigenlijk ter hoogte van Heites en de oude schoenenmuis. Net daarnaast opent het nieuwe winkelcomplex. En je bent hier welkom voor een hapje, een drankje. Je kan komen shoppen om de winkel te ontdekken. Maar er is ook nog een volledig programma deze namiddag. Om 2 uur komt DJ Robert Abigail langs. En dan om 3 uur is er een modeshow van 3 tot 4. Want Bobo Kleding zit hier ook bij Schoenen Relax. Dus daar kan je de nieuwe modetrends ontdekken. Denzel, You Got to Know, You Got to Pump It Up, komt langs. Dat is om 4 uur. Overgevlogen vanuit Polen met Privéjet, heb ik begrepen. Om 6:30, Michael Amani, dat is Boenke. Gisteren was er Mark with a K. Dus vandaag doet het Michael Amani de harde beats. En dan het openingsweekend wordt afgesloten door niemand minder dan onze twee helden uit Nienhoven. Bram en Lennart. Dus van harte welkom hier op de Brakelse Steenweg. Kom ook even zwaaien bij Radio Nienhoven. Wij zenden de hele namiddag uit. De DJ is ook van Jetje aan het geven. Misschien moeten we even een plaatje inpikken van de DJ's met een leuk nummer bezig.

0: We pikten even de DJ mee. Andy, goedemiddag.
1: Ja, ik ben de DJ, niet voor al duidelijkheid.
0: Nog niet.
1: Nee, ja.
0: Dat is misschien ook nog een toekomstproject.
1: Let mij gerust, jongens. Het is al goed als hoe.
0: Zeg, het is de tweede dag van je openingsweekend.
1: Ja.
0: Omschrijf even, hoe is het al geweest?
1: Ja, zottekot. Heel fijn, heel leuk. Ja, het weer is natuurlijk zeer gunstig, dus daar mogen we niet over klagen. En voor de rest is top. Ik zie weer heel veel blije gezichten en de dag is nog maar juist begonnen.
0: Ik denk dat het weer er voor niks tussen zit. Dat het slecht weer geweest, dat had toch veel volk geweest.
1: Ja, misschien, maar kijk, we zijn heel blij. Dat ondertussen is de Montel hier aan het draaien en is dat ongelooflijk goed aan het doen. De Robert Abigail is er toegekomen. Deze namiddag staat er nog van alles te gebeuren. Om 3 uur de modeshow van Bobo. Dus we zijn nog niet onderneath patatten.
0: Ja, ik vertelde het daarnet, maar is het zomercollectie, wintercollectie? Wat komt er?
1: In alle eerlijkheid, Copain, ik heb er geen nul idee van. Het is hier boven allemaal aan het gebeuren. De modellen zijn aan het prepareren. Jij staat hier wel op de plekken van 100.000 frank. Die tent staat hier nevens u. Daarom dat jij hier, dat jij hier gezet hebt.
0: Maar in alle eerlijkheid, ik vertrek om 2 uur, want er zijn wel 2 mensen die in mijn plaats komen. Dus die zitten ja, frontstage.
1: Ja, die zitten frontstage, letterlijk en figuurlijk. Ja.
0: Waar de modellen zich gaan echangeren. Maar dat mogen we eigenlijk niet zeggen. Zeg, nog één vraag. Ja. Naast je artistieke capaciteiten, van waar komt dat ondernemerschap?
1: Ja, ik weet dat eigenlijk. Dat is heel stom gekomen en dat is gerold erin. En je vindt het leuk en je krijgt bevestiging van klanten. En dat is heel tof. Maar er komt wel wat bij kijken, want mensen zien er allemaal schoon van in. Maar de financiële onzekerheid, de risico's die je pakt, die moet erbij pakken. Maar het is gewoon heel fijn om te doen. Als je dan dit ziet als resultaat, ja, dan kunnen we het alleen maar toejuichen.
0: Ja, dat was ik gisteren eigenlijk ook aan het denken als ik naar huis reed. Als er nu morgen geen volk meer komt naar de winkel, dan is dat een groot probleem.
1: Dan heb ik een probleem. Maar ja, niet alleen ik, hè, maar ook de mensen die hier werken. Want je bent verantwoordelijk voor mensen hun inkomen. En dat brengt heel wat met zich mee. Maar iedereen zet zijn schouders eronder en dat is gewoon heel fijn.
0: Ja. Ondernemen is zeker durven springen ook, hè?
1: Het grootste risico in ondernemen is geen risico's nemen.
0: Oh, voilà. Andy, nog een fijne dag.
1: Tot ziens, misschien de
0: dag. Dag. Intussen nemen we nog even de DJ mee op de achtergrond.

Live van bij Relax Schoenen in Nienhoven. De DJ in full force. En jij bent hier dus ook nog welkom deze namiddag voor een leuk event. Dus een modeshow om 3 uur. En Robert Abigail, die hier al aangekomen is. Een zeer modieus uitziet, moet ik zeggen. En ook met de zonnebril op, die straks om 2 uur een DJ-set komt geven. En natuurlijk een hapje en een drankje. En hier op Radio Nienhoven, nu Ed Sheeran. Dit is Sing.

persoonlijk geschenk? Bij Juwelier Nachtergale gaan Dieter en Leen samen met jou op zoek naar een uniek en stijlvol juweel of uurwerk. Juwelier Nachtergale, in het centrum van Nino.

Michael Jackson met Smooth Criminal bij Radio Ninove. Fijne zondagmiddag. Van onder een stralende zon op de Brakelse Steenweg spreek ik je toe. Met naast mij de DJ, die hoor je op de achtergrond. Straks prikken we even door naar hem. De DJ die staat op de opening van Relax Schoenen van Andy Peelman. Tot 6 uur vanavond is hier de grote opening gaande. En dat betekent dat je hier nog kan langskomen. De frietjes van de Street Food Architects die zijn net open gegaan. Dus je kan een lekker frietje stekken, maar ook iets drinken van Lindemans. Of een gewoon koffietje of een spuitwatertje. Het kan allemaal hier. En je kan natuurlijk, dat is op kosten van de Andy by the way, je kan komen shoppen, de winkel ontdekken. De kinderen kunnen op de paardenmolen, het springkasteel. En straks is er de modeshow om 3 uur met Bobo kleding. Dan ontdek je de nieuwe modetrends. En er is ook een optreden van DJ Robert Abigail. Die begint er om 2 uur aan. Denzel komt ook nog langs. En de avond wordt afgesloten door Bram en Lennart, dat is rond 5:30. Dus van harte welkom hier. En we gaan even kijken wat de DJ naast mij aan het draaien is. We prikken even door.

Radio Nierhoven live van op de opening van Relax Schoenen. Het opening, schoenen hips en Nierhoofs. De schoenen op het openingsweekend. De modellen die zijn voor straks de modeshow. Die zijn ook een fietsje aan het steken van, bij de Streetfood Architects. Dus ik ga ervan uit dat dat qua calorieën allemaal goed zit. En krulspelden zijn ook nog duidelijk in de modewereld, ontdek ik. Om 3 uur dus modeshow. En straks om 2 uur DJ Robert Abigail. En je bent hier dus welkom tot 6 uur vanavond. En als je niet komt, het is gratis hapje en drankje, dan is dat jouw eigen schuld. Hier is Meteor.

Je moet er mee leven, je kan er wel smeken, maar zij heeft genoeg van je flauwekul. Oh, jij hebt al die tijd haar hart maar voor de helft gevuld. Dus sorry hoor, is eigen schuld.

0: en de Radio Ninove-app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: Een man is vanmorgen zwaar gewond geraakt aan zijn been nadat hij vast kwam te zitten in een rolluik van het metrostation Kruittuin in Brussel. De brandweer bevrijdde het slachtoffer samen met een technisch team van de MIVB. De man was bij bewustzijn, maar had vrij ernstige verwondingen. Hij is naar het ziekenhuis gebracht. Een Vlaams docent ligt onder vuur in Nederland omdat hij bij verschillende onderzoeken resultaten gemanipuleerd zou hebben. Dat schrijft de Volkskrant in Nederland. Hij werd 2 jaar geleden al ontslagen als docent arbeids- en organisatiepsychologie bij de Radboud Universiteit in Nijmegen, omdat hij een factuur had vervalst. De universiteit onderzocht daarna zijn wetenschappelijke publicaties en ontdekte dat hij de resultaten vervalst of verzonnen zou hebben. Eerder was de man ook al onderzoeker aan de Vrije Universiteit Brussel, maar ook daar werd de samenwerking met hem stopgezet. In Catalonië zijn zeker 2 doden gevallen als gevolg van een hevige regenval. Een van de dodelijke slachtoffers is een man van 65. Hij kwam om het leven toen een muur op een camping het begaf. Hulpdiensten krijgen duizenden meldingen van stormschade, wateroverlast en mensen die vastzitten. Ook wordt nog gezocht naar een vermist persoon. Het treinverkeer ligt op vele plaatsen stil en verschillende wegen zijn afgesloten. Ook in het zuiden van Frankrijk wordt vandaag gewaarschuwd voor hevig stormweer, felle regen en mogelijke overstromingen. In 2 departementen aan de Spaanse grens geldt zelfs code oranje. En Rusland heeft opnieuw een brug aangevallen in de Oekraïnse hoofdstad Kiev. De voorbije dagen voerde het Russische leger ook al aanvallen uit op bruggen over de Chepner in Kiev. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen en bleef de schade beperkt. Maar de aanvallen veroorzaken wel grote verkeersproblemen in de stad. Rusland had eerder gewaarschuwd voor nieuwe aanvallen en buitenlanders opgeroepen om Kiev te verlaten. Net vandaag is de Duitse bondskanselier Merz in Kiev voor een onaangekondigd bezoek. Hij wil daarmee de Duitse steun aan Oekraïne benadrukken en hij heeft ook nieuwe militaire steun aangekondigd. We krijgen vandaag geregeld zon en tot 21 graden. Morgen wat meer wolken, maar nog altijd droog en zacht tot 20 graden.

Harry Styles met American Girls. Fijne zondagmiddag. Live van op de opening, grote opening van het nieuwe winkelcomplex van Andy Peelman. Hier in Nienwoven op de Brakelse Steenweg. Behoorlijk veel volk die hier langskomt. Jij bent ook van harte welkom voor een hapje, want de Street Food Architects die staan hier met lekkere frietjes. Er is ook een drankje naar keuze. De kinderen kunnen op het springkasteel, op de paardenwolen als ze willen. En je kan natuurlijk ook het volledige nieuwe winkelcomplex van Andy ontdekken. Er zijn ook nog wat optredens deze namiddag. Op dit moment is de standaard DJ bezig, zal ik maar zeggen. Maar straks is er Robert Abigail die om... vraag maar. Spuitwater als je wil. Ziet, mensen zijn ook heel vriendelijk. Die vragen wat ik wil drinken. Daarmee kan je dat ook al volgen. Dus straks om 2:00 is er Robert Abigail. Die man die ken je van dit nummer. En dat is een klein momentje hier op de stage. Want Robert die staat te kijken met een glaasje wijn. Die gaat straks om 2:00 aantreden. Maar de DJ is nu al even aan het opwarmen met Robert zijn eigen nummer, de Mojito Song. Om 3:00 is er modeshow. Dan om 4:00 komt Denzel met de privéjet overgevlogen vanuit Polen, heb ik begrepen. Michael Amani die zorgt voor de straffe beats hier vandaag. Gisteren was dat Mark with a K, maar vandaag is het Michael Amani. En dan om 5:30 wordt het openingsweekend hier afgestoten door Bram en Lennart. Je bent hier dus welkom op de Brakelse Steenweg onder de zon. En dit is Lionel Richie.

0: Wil je iemand verrassen met een tijdloos en persoonlijk geschenk? Bij Juwelier Nachtergale gaan Dieter en Leen samen met jou op zoek naar een uniek en stijlvol juweel of uurwerk. Juwelier Nachtergale, in het centrum van Nienhoven en op juweliernachtergale.be.
1: Juwelier Nachtergale,
2: we helpen je graag.
0: Omdat iedereen alles graag verandert, ontwierp de opticien Alain Afflelou de Magic Collectie. Van Magic Clip veranderen, dat is van Bril veranderen. Zoveel clips, zoveel looks. Vanaf €29 per clip. Exclusief bij Alain Afflelou in Nienhoven. Schat, Het is tijd voor een nieuwe outfit.
3: Ah, dan is het ook tijd voor een lunchje.
0: Ah, dan doen we het allebei, hè?
3: Voilà.
0: Ninja Shopping heeft een nieuwe look. Kom snel langs. Ninja Shopping. Dubbel plezier van hier.
4: Voor een kwalitatieve garagepoort die perfect bij je woning aansluit, moet je bij Sempoorten zijn. Sempoorten is gespecialiseerd in het maken en plaatsen van sectionaalpoorten op maat, zowel voor particulier als bedrijven. Sempoorten doet ook onderhoud en herstelling van alle merken sectionaalpoorten. Ook voor kwalitatief hekwerk op maat kan je bij Sempoorten terecht. Vraag een vrijblijvende offerte aan via sempoorten.be of kom langs in de Toonzaal, langs de Expressweg in Denderhouten. Sempoorten. Service en ervaring in sectionaal poorten en hekwerk.
0: Even helemaal weg naar Griekenland. Voluit genieten van de Griekse traditionele keuken in een familiale sfeer. Dat is restaurant Naxos. In restaurant Naxos tovert de Griekse chef Yorgos al 43 jaar Griekenland op je bord. Lekker Grieks eten, bereid met uitsluitend kwaliteitsproducten. Met een groep vanaf 20 personen krijg je restaurant Naxos privé. Met een overheerlijk menu aan €50 per persoon. En een halve fles wijn per persoon inbegrepen. Meer informatie op naxos-aalst.be. Restaurant Naxos. Kalispera. Tot in Griekenland.
5: Softcar Wash Dodane, de allerbeste krasvrije carwash van Nienhoven. Carwash Dodane, dat is 50 meter wasplezier, 24 indoor stofzuigers, 5 wasboxen voor do-it-zelfers en ook nog een camwash voor extra hoge voertuigen. Carwash Dodane, dat is krasvrij wassen en gratis stofzuigen vanaf €8,50. Zeg nu zelf, is Carwash Dodane niet de allerbeste carwash van Nienhoven? Carwash Dodane, dat is niet alleen de allerbeste, maar ook de allergrootste carwash van Nienhoven. Aan de Desiree de Botkaai, recht tegenover de

Gary Jules met Mad World. Dat is heel rustig, in tegenstelling. Groot contrast met wat hier rondom mij aan het gebeuren is. We staan op de opening van de nieuwe winkel van Andy Peelman op de Brakelse Steenweg. Er is heel veel zon, er is een hapje, er is drank. Allemaal op kosten van Andy. De kinderen kunnen op de paardenmolen. Je kan de winkel ontdekken. En er is ook ambiance met de DJ naast mij die al volop aan het opwarmen is. Want straks om 2 uur is er Robert Abigail. En dat is dan de voorbode voor de modeshow die er om 3 uur is. Ik geef je ook graag mee dat volgend weekend, als je al plannen aan het maken bent, de Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia Meerbeke een mosselfestijn organiseert. Dat is een jaarlijkse traditie. En als je geen mosselen lust, dan is er geen excuus, want er is ook kalkoen of een vegetarisch gerecht. En er zijn ook desserten voor de lekkerbekken. De zoete bekjes zoals ik dus. Even kijken, in het trefpunt De Linde vindt dat plaats. Hola, bijna een klein accidentje hier op het podium. In het trefpunt De Linde vindt dat plaats. Dat is volgende week. Zondag is dat om 11:30. Maar je kan er ook zaterdag terecht, dat is om 17:30. En makkelijk ook op maandag, volgende week maandag 12 oktober, kan je daar gaan eten. Maandag, dat is meestal zo'n dag dat je geen zin hebt om in de potten te koken of in de potten te roeren. Maandag kan je daar dus vanaf 17:30 terecht. Trefpunt De Linde, the place to be in Meerbeke. Het accident dat hier gebeurde, dat is hier een trap achter mij. En de DJ die kreeg frietjes bediend. Maar de man die met de frietjes kwam, die was bijna volledig onderuit gegaan op de trap. Maar het is niet gebeurd. Laten we even luisteren wat de DJ in petto heeft hier op de achtergrond. Even meepikken, de sfeer hier.

De DJ live op de opening van Relaxe Schoenen. En het opmerkelijke is, dus de beats die knallen hierdoor. En de modellen die straks op de catwalk de modeshow van Bobo zullen doen, die komen hier voorbij. Omdat de dressing room naast het podium is. En dus die lopen met z'n drieën naast elkaar. En allebei in de perfecte cadans, zoals in het leger een beetje. Op de beat van de muziek. Dus het is een beetje aangeboren, denk ik. Het is een, iets als je bent dat vanzelf komt. Enfin, fijne middag Radio Nero. Van je bent hier welkom tot 6 uur op de opening en de beste muziek. Hoor je natuurlijk op Radio Dino. Dit is Cameron Witkamp met The Kingdom of Fear.

wil jij je verkoop een boost geven? De bekendheid van je bedrijf, merk of activiteit vergroten? Probeer dan reclame op Radio Ninove. Een reclamespot bij Radio Ninove valt op, is niet blokkeer- of skipbaar en is bovendien zeer betaalbaar. Mail naar reclame@radioninove.be voor een vrijblijvende offerte. Dat is reclame@radioninove.be.

En Bruno Mars die zong over Mr. DJ in I Just Might. En de Mr. DJ die hoor je hier naast mij. Want er gebeurt eigenlijk een overdracht van de DJ zometeen hier aan Relax Schoenen. Want Robert Abigail die is op het podium gekomen. En die gaat zometeen overnemen. Dat pikken we even na het nieuws van 2 uur een stukje van mee. Robert Abigail van de Mojito Song live hier bij Andy Peelman. Om 3 uur is er hier modeshow. En dan komt Denzel ook nog langs. En ook Bram en Lennart geven nog een optreden deze namiddag. En jij bent hier van harte welkom voor een hapje en een drankje op kosten van de Andy. En je kan tegelijkertijd ook even zijn winkel aanschouwen. Fantastisch winkelcomplex hier op de Brakelse Steenweg. Het is goed weer. Ik zou je wel aanraden om met de fiets te komen als je kan. Want het is al behoorlijk druk. Het verkeer rijdt wel nog door in tegenstelling tot gisteren. Maar toch behoorlijk druk. Dus met de fiets is het altijd aangenamer. Zometeen dus Robert Abigail en wij hier nu Rich and All met Dance Around the World.

van de beats. De beats van Reggie, Arno en Melanie. Kunnen we hier op de opening van Relaxschoenen in Nienhoven op de Brakelse Steenweg overgaan naar de beats van Robert Abigail. Want Robert Abigail die is hier net begonnen aan zijn DJ-set. Dus iets vroeger dan normaal met leuke beats. Dus we gaan even inplikken op het podium waar Robert Abigail staat.

0: en de Radio Ninove-app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: Een man is vanmorgen zwaar gewond geraakt aan zijn been nadat hij vast kwam te zitten in een rolluik van het metrostation Kruittuin in Brussel. De brandweer bevrijdde het slachtoffer samen met een technisch team van de MIVB. De man was bij bewustzijn, maar had vrij ernstige verwondingen. Hij is naar het ziekenhuis gebracht. Een Vlaams docent ligt onder vuur in Nederland omdat hij bij verschillende onderzoeken resultaten gemanipuleerd zou hebben. Dat schrijft de Volkskrant in Nederland. Hij werd 2 jaar geleden al ontslagen als docent arbeids- en organisatiepsychologie bij de Radboud Universiteit in Nijmegen, omdat hij een factuur had vervalst. De universiteit onderzocht daarna zijn wetenschappelijke publicaties en ontdekte dat hij de resultaten vervalst of verzonnen zou hebben. Eerder was de man ook al onderzoeker aan de Vrije Universiteit Brussel, maar ook daar werd de samenwerking met hem stopgezet. In Catalonië zijn zeker 2 doden gevallen als gevolg van een hevige regenval. Een van de dodelijke slachtoffers is een man van 65. Hij kwam om het leven toen een muur op een camping het begaf. Hulpdiensten krijgen duizenden meldingen van stormschade, wateroverlast en mensen die vastzitten. Ook wordt nog gezocht naar een vermist persoon. Het treinverkeer ligt op vele plaatsen stil en verschillende wegen zijn afgesloten. Ook in het zuiden van Frankrijk wordt vandaag gewaarschuwd voor hevig stormweer, fel regen en mogelijke overstromingen. In 2 departementen aan de Spaanse grens geldt zelfs code oranje. En Rusland heeft opnieuw een brug aangevallen in de Oekraïnse hoofdstad Kiev. De voorbije dagen voerde het Russische leger ook al aanvallen uit op bruggen over de Dnieper in Kiev. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen en bleef de schade beperkt. Maar de aanvallen veroorzaken wel grote verkeersproblemen in de stad. Rusland had eerder gewaarschuwd voor nieuwe aanvallen en buitenlanders opgeroepen om Kiev te verlaten. Net vandaag is de Duitse bondskanselier Merz in Kiev voor een onaangekondigd bezoek. Hij wil daarmee de Duitse steun aan Oekraïne benadrukken en hij heeft ook nieuwe militaire steun aangekondigd. Krijgen vandaag geregeld zon en tot 21 graden. Morgen wat meer wolken, maar nog altijd droog en zacht tot 20 graden.

0: Radio Nienhoven op zondagmiddag met Robin Schulz en Dennis Lloyd. En Young Right Now, we zitten live van op het nieuwe winkelcomplex van Andy Peelman Relax Schoenen. Je vindt er niet alleen de volledige schoenencollectie, maar ook kleding van Bobo en zelfs een beauty en hair salon. Ik ga het deze middag niet alleen doen. Ik heb ook Tom Verlijzen meegebracht.
1: Goedemiddag Gert, goedemiddag luisteraars. Ja, inderdaad, we gaan het samen met z'n tweetjes doen. Tot aan 6 uur vanavond. En er staat nog heel wat te gebeuren. Het programma gaan we straks nog eens overlopen. En we hebben ook natuurlijk de lokale informatie bij. Dus ik zou zeggen, blijven luisteren. Of anders kom gerust eens afgezakt naar de nieuwe Relaxwinkel hier

0: Beleggen volgens Argenta. Enkel in beursafkortingen praten?
1: We starten eerst met de MiFID, duiken in de NIW's van de ETF's en eindigen bij de KIT. Oké?
0: Dat doen we niet. De tijd nemen, zodat je de beurs beter begrijpt?
2: Zet u maar, Fran, dan leg ik u alles van A tot Z uit.
0: Doen we wel. Kom langs en ontdek wat beleggen volgens Argenta voor jou kan betekenen. Argenta.
3: Zo simpel kan het zijn.
4: Argenta Nienhoven, kantoor Thibaut van der Nabelen, met geldautomaat.
5: Op de nieuwe locatie aan de Brakelse Steenweg, recht tegenover winkelpark Nienouter.
6: Softcar Wash Dodane, de allerbeste krasvrije carwash van Nienhoven. Carwash Dodane, dat is 50 meter wasplezier, 24 indoor stofzuigers, 5 wasboxen voor do-it-zelfers en ook nog een camwash voor extra hoge voertuigen. Carwash Dodane, dat is krasvrij wassen en gratis stofzuigen vanaf €8,50. Zeg nu zelf, is Carwash Dodane niet de allerbeste carwash van Nienhoven? Carwash Dodane, dat is niet alleen de allerbeste, maar ook de allergrootste carwash van Nienhoven. Aan de

0: verplaatsing door eigen ervaren personeel. Lucas Ramen en Deuren garandeert je een persoonlijke opvolging, de beste prijs-kwaliteitverhouding en 10 jaar garantie na plaatsing. Bij Lucas Ramen en Deuren vind je de gekende kwaliteitsmerken zoals Aluplast, Reinaars en De Keuning. Kom langs voor een vrijblijvende offerte in de Toonzaal in de Gerardsbergse straat 24 in Nienhoven, schuin tegenover de Prohibition. Of vraag online je offerte aan via lucasramenendeuren.be. Bij Lucas Ramen en Deuren kan je ook terecht voor rolluiken, screens, vliegenramen, garagepoorten en overkappingen. lucasramenendeuren.be.
1: Heb je geen tijd, zin of mogelijkheid om zelf te koken? Dan is Meal at Home de oplossing. Jorg en Vanessa brengen de overheerlijke smaak van een koude of warme huisbereide maaltijd bij jou thuis. Meal at Home is zorgtraiteur en houdt rekening met jouw wensen en dieet. Gezond, vers en lekker eten voor jong en oud. Ontdek het Meal at Home maandmenu op de Meal at Home Facebookpagina of op mealathomeninove.com.
2: Beeld je in dat er een keuken- en interieurwinkel is met grenzeloze mogelijkheden. Waar ieder idee en beeld dat je in je hoofd hebt bespreekbaar en realiseerbaar is. Deze zaak bestaat in Nienhoven. Debra Keukens en Interieur maakt al meer dan 40 jaar op ambachtelijke wijze keukens, slaapkamers, dressings, badkamers en interieur. Volledig volgens jouw smaak en wensen, met oog voor het kleinste detail en met een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding. Probeer het zelf en vraag vrijblijvend een ontwerp en offerte aan bij Debra Keukens en Interieur. U zag het, wij maken het. Op de Brusselse Steenweg 356 in Meerbeke, recht tegenover schoenen- en slotenmakerij RAF. Meer info op www.keukensninove.be.
3: Zeg, zin in een koffietje?
4: Goh, ik heb meer zin in een nieuw kapsel.
3: Ah wel, we doen het allebei.
4: Ja.
5: Ninja Shopping heeft een nieuwe look. Kom snel langs.
6: Ninja Shopping.
5: Dubbel plezier van hier.

0: nieuwste sensatie in de countrywereld. Deze Ella Langley en Choosing Texas. Er staat hier behoorlijk wat volk hier aan het nieuwe winkelcomplex van Andy Peelman, Tom.
1: Ja, inderdaad. Ja. En er is hier ook nog van alles te beleven. Ik ga er even het programma bij nemen van deze namiddag. Straks om 3:00. Laura Lynn, een optreden van Laura Lynn. En om 3:30 Mark Winnekay. 4:00 dan Dimitri Wouters. En dan... Dat was gisteren, sorry. Ja, okay, ja nu zie ik het, excuseer. Dus straks om 3:00 is er hier een... Om 4:00, sorry. Is er hier 3:00, ja. Is er hier een modeshow hier aan de Relax in Nienhoven. En dan DJ Denzel, die komt hier om 4:00. En om 4:30 is het de tijd voor Michael Amani en Bram Lennerts.
2: We kennen ze allemaal, Gert.
0: Klopt, inderdaad.
1: En die gaan hier ook optreden vanavond. En die zullen we kunnen zien om 5:30.
0: Inderdaad. En dat is misschien wel de apotheose misschien wel van dit feestelijke weekend.
1: Inderdaad. En we gaan ze ook proberen om eens even voor de microfoon te halen, natuurlijk.
0: Inderdaad. Misschien een klein stukje nu van Robert Abigail, die momenteel hier op het podium staat.

Robert Abigail hier op het podium van, van de nieuwe winkel van Andy Peelman Relaxschoenen op de Brakelse Steenbeum. Kom gerust langs nog tot 6 uur vanavond.

0: Dus,
1: inderdaad, ja. Zeg, gisteren was de eerste dag van het openingsweekend van de nieuwe winkel van Andy Peleman. Maar gisteravond werd er ook nog gevoetbald, hè?
0: Dat is ook nog aan de orde, Gert, inderdaad. En ik heb de uitslagen van gisteravond. Voor de Appelterre B ontving Zegelsem, daar werd de uitslag 2-1. En ook de twee ploegen van KVK Nienhoven, A en de B-ploeg, die traden gisterenavond aan. KVK Nienhoven, die maakten de verplaatsing naar Lemmeek, kregen zwaar op hun doos 5-0. En thuis speelde KVK Nienhoven B en daar kregen ze Alterts op de grasmatten. Daar was de uitslag 0-1.
1: Geen goede avond was het dus eigenlijk voor de ploegen uit onze streek. Deze middag staan nog een aantal andere wedstrijden op het programma. Straks om 3 uur Winnik A tegen Horebeke. Er is Heizegem tegen Winnik B en Wortegem tegen Osta Meerbeke A. Straks om 4 uur de wedstrijden nog voor de Appelterre A tegen Torhout A. En Osta Meerbeke B. Zij ontvangen de B-ploeg van Denderhoutem. Alle uitslagen die komen vanavond netjes op onze eigen website. Dat is Radio Nienhoven.be. Een hele fijne zondagmiddag.

geschenk? Bij Juwelier Nachtergale gaan Dieter en Leen samen met jou op zoek naar een uniek en stijlvol juweel of uurwerk. Juwelier Nachtergale. In het centrum van Nienhoven en

en Where is the Love? Wel, dit weekend heel wat liefde voor die nieuwe winkel van Andy Peleman. Ook vandaag is er heel wat volk afgezakt. En ja, het loont er zeker was de moeite om even langs te komen. Je kan de nieuwe winkel gaan bewonderen, maar je kan hier ook gratis frietjes drinken of een drankje nuttigen. Je hoort op de achtergrond nog steeds Robert Abigail, DJ Robert Abigail. We gaan een klein stukje nog laten horen van zijn DJ-set.

0: Robert Abigail dus momenteel op het podium hier aan de nieuwe winkel van Andy Peleman. De mannequins die zijn hier ook al gepasseerd voorbij onze DJ-boot. En ja, straks om 3 uur is het aan hun. Dan vind je hier een modeshow.
1: Ja, inderdaad. En buiten al dat schoenen en modegedoe, maak gewoon nog plaats voor het lokale nieuws uiteraard. Ik ga het hebben over Huishoop, VZ2. Die organiseren elke tweede donderdag van de maand een koffiemoment. Dat is het ideale moment voor een gezellige babbel en een deugddoende tas koffie of thee. Iedereen die leeft met of alleen met kanker, die zijn altijd van harte welkom. Het koffiemoment, daarvoor moet je zijn aanstaande donderdag tussen 10 en 12 in Huishoop. Dat is op de Keienberg 25 in Aalst. Je hoeft daar helemaal niks voor betalen. Je aanwezigheid wordt echt geapprecieerd. Wel wordt gevraagd om je in te schrijven. En dat kan via de link die je terugvindt in onze activiteitenkalender. Op onze website uiteraard www.radioninove.be.
0: Het is een bewonderenswaardig initiatief daar op de Keienberg. Dat ze achteraan het vroegere OLV-ziekenhuis in Aalst. De beste muziek op deze zondagmiddag bij Radio Ninove met nu Beyoncé.

0: back into the flow now. Ooh.
1: Hoops, Spurs,
0: to the flow now. Ooh.
1: Ooh.

0: John Oates, I Can Go For That, hier bij Radio Nino. Er zijn wat, heel wat kijklussigen ondertussen hier aan het podium, recht over de winkel van Andy Peelman. En dat is niet zomaar, Tom.
1: Nee, inderdaad. En er is hier ook al wat schoon volk gepasseerd, Gert. Dat zal jou ook niet ontgaan zijn.
0: Zeker, was.

0: straks aan een frietje, Gert.
1: Dat gaan we zeker vast straks doen. Straks ook het nieuws van 3 uur. Als je trouwens deze middag niet langs kan komen, wel, kijk dan ook even naar onze socials, Facebook en Instagram, want daar gaan we een aantal sfeerbeelden gaan posten. Dit is Another met Talk to You.

0: via 95FM, DAB+ en de Radio Ninove app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: Een man is vanmorgen zwaar gewond geraakt aan zijn been nadat hij vast kwam te zitten in een rolluik van het metrostation Kruittuin in Brussel. De brandweer bevrijdde het slachtoffer samen met een technisch team van de MIVB. De man was bij bewustzijn, maar had vrij ernstige verwondingen. Hij is naar het ziekenhuis gebracht. Een Vlaams docent ligt onder vuur in Nederland omdat hij bij verschillende onderzoeken resultaten gemanipuleerd zou hebben. Dat schrijft de Volkskrant in Nederland. Hij werd 2 jaar geleden al ontslagen als docent arbeids- en organisatiepsychologie bij de Radboud Universiteit in Nijmegen, omdat hij een factuur had vervalst. De universiteit onderzocht daarna zijn wetenschappelijke publicaties en ontdekte dat hij de resultaten vervalst of verzonnen zou hebben. Eerder was de man ook al onderzoeker aan de Vrije Universiteit Brussel, maar ook daar werd de samenwerking met hem stopgezet. In Catalonië zijn zeker 2 doden gevallen als gevolg van een hevige regenval. Een van de dodelijke slachtoffers is een man van 65. Hij kwam om het leven toen een muur op een camping het begaf. Hulpdiensten krijgen duizenden meldingen van stormschade, wateroverlast en mensen die vastzitten. Ook wordt nog gezocht naar een vermist persoon. Het treinverkeer ligt op vele plaatsen stil en verschillende wegen zijn afgesloten. Ook in het zuiden van Frankrijk wordt vandaag gewaarschuwd voor hevig stormweer, felle regen en mogelijke overstromingen. In 2 departementen aan de Spaanse grens geldt zelfs code oranje. En Rusland heeft opnieuw een brug aangevallen in de Oekraïnse hoofdstad Kiev. De voorbije dagen voerde het Russische leger ook al aanvallen uit op bruggen over de Chepnir in Kiev. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen en bleef de schade beperkt. Maar de aanvallen veroorzaken wel grote verkeersproblemen in de stad. Rusland had eerder gewaarschuwd voor nieuwe aanvallen en buitenlanders opgeroepen om Kiev te verlaten. Net vandaag is de Duitse bondskanselier Merz in Kiev voor een onaangekondigd bezoek. Hij wil daarmee de Duitse steun aan Oekraïne benadrukken en hij heeft ook nieuwe militaire steun aangekondigd. We krijgen vandaag geregeld zon en tot 21 graden. Morgen wat meer wolken, maar nog altijd droog en zacht tot 20 graden.

0: zondagmiddag. Ja Tom, het gebeurt niet zo vaak dat we zoveel schoon volk zien passeren voor onze mengtafel.
1: Nee, inderdaad. Tot 4 uur nog ga je genieten van de modeshow die georganiseerd wordt door onder andere Relax en Bobo met de nieuwe wintercollectie. En inderdaad, Gert, het ziet er allemaal heel prachtig uit. En nadien verwachten we hier om 4 uur nog DJ Denzel, die tot 4:30 zijn DJ-set zal doen.
0: Er is vandaag al heel wat volk afgezakt hier naar de nieuwe winkel van Andy Peleman. Relax schoenen vind je er, de volledige schoenencollectie. Je vindt er ook een kledingcollectie van Bobo en een hair- en beauty salon. Kom zeker even langs om die nieuwe winkel te komen ontdekken. En je kan hier ook nog gratis frietjes eten en uiteraard ook een drankje nuttigen. En zoals Tom zo net zei, ook genieten van de modeshow.

Bij Alain Afflelou profiteert u van Chin Chin. Een tweede bril voor maar 1 euro extra. Een tweede bril is altijd handig en u verandert ineens mee van stijl. Chin Chin van Afflelou. Ook geldig op progressieve glazen. Ontdek

0: alle collecties in uw Alain Afflelou winkel.
1: In Ninova. Schat, het is tijd voor een nieuwe outfit.
2: Ah, dan is het ook tijd voor een lunchje.
1: Ah, dan doen we het allebei, hè.
2: Voilà.
3: Ninja Shopping heeft een nieuwe look. Kom snel langs. Ninja Shopping. Dubbel plezier van hier.

0: Ook te weinig geduld gehad bij het achteruitrijden in de garage? Geen probleem. Sempoorten doet herstelling en onderhoud van alle merken sectionaalpoorten. Sempoorten is ook gespecialiseerd in het maken en plaatsen van sectionaalpoorten op maat, zowel voor particulier als bedrijven. Ook voor kwalitatief hekwerk op maat kan je bij Sempoorten terecht. Vraag een vrijblijvende offerte aan via sempoorten.be of kom langs in de toonzaal langs de expressweg in Denderhouten. Sempoorten. Service en ervaring in sectionaal poorten en hekwerk.
1: Even helemaal weg naar Griekenland. Voluit genieten van de Griekse traditionele keuken in een familiale sfeer. Dat is restaurant Naxos. In restaurant Naxos tovert de Griekse chef Yorgos al 43 jaar Griekenland op je bord. Lekker Grieks eten, bereid met uitsluitend kwaliteitsproducten. Met een groep vanaf 20 personen krijg je restaurant Naxos privé. Met een overheerlijk menu aan €50 per persoon en een halve fles wijn per persoon inbegrepen. Meer informatie op naxos-aalst.be. Restaurant Naxos. Kalispera. Tot in Griekenland.
2: Soft Car Wash Dodane, de allerbeste krasvrije carwash van Nienoven. Car Wash Dodane, dat is 50 meter wasplezier, 24 indoor stofzuigers, 5 wasboxen voor do-it-zelfers en ook nog een cam wash voor extra hoge voertuigen. Car Wash Dodane, dat is krasvrij wassen en gratis stofzuigen vanaf €8,50. Zeg nu zelf, is Car Wash Dodane niet de allerbeste carwash van Nienoven? Carwash Dodane, dat is niet alleen de allerbeste, maar ook de allergrootste carwash van Nienoven. Aan de Desiree de Botkaai, recht tegenover.

0: Nog steeds live aan de nieuwe winkel van Andy Peelman. Relaxschoenen waar momenteel de modeshow te zichten is, net voor de winkel van Relax. Er is niet alleen feest hier vandaag bij Andy Peelman, maar er is ook feest in Appelterre eigen, want daar is, als ik me niet vergis, dit weekend de kermis.
1: Inderdaad, Gert, en aanstaande dinsdag, dat zijn we al 6 oktober, dan vindt daar de 102e hondenkoers plaats. Dat is al een heel eindje, met een loop- en hindernissenkoers voor kleine en grote honden. Starten allemaal in de namiddag om 4:30. En om 6:30 s'avonds is er een loopkoers voor minimum tot 10 jaar en kadetten tot 14 jaar. Er wordt afgesloten met de gebruikelijke tabaksworp. Voor de hondenkoers, daar moet je zijn in de Wilde Straat in Appelterre-Eigen.
0: En we zullen ook nog mooi weer krijgen, denk ik, want als ik me niet vergis, is er nog een nazomer gepland tot en met nu dinsdag, hè?
1: Ja, inderdaad. Woensdag gaat de temperaturen kelderen, maar voor de hondenkoers en dergelijke zal het goed weer worden, Gert, inderdaad.
0: Oké, dat is toch wel bijzonder meegenomen daar voor de kermis van Appelterre-Eigen. De beste muziek van de Radio Nienhoven, dat krijg je nu van Fornum Blanc. Dikke hit in de jaren 90 met What's Up.

0: Maître Gims hier op zondagmiddag bij Radio Lino. Est-ce que tu m'aimes? Nog steeds live hier bij de nieuwe winkel van Andy Peelman, de Relax Schoenen. Je vindt er niet alleen de volledige schoenencollectie, maar ook een kledingcollectie van Bobo en een hair- en beauty salon.
1: En ondertussen is de modeshow hier afgelopen. Het was een hele mooie collectie die we hier te zien gekregen hebben. Zowel van kleren als schoenen. Nu is het wachten hier om 4 uur op DJ Denzel, die zijn DJ-set zal doen. En later in de namiddag krijgen we uiteraard ook nog een optreden van Bram Ellenens.
0: Hou onze socials vooral in de gaten, Facebook en Instagram, want daar gaan we een aantal sfeerbeelden gaan posten. Dit is Donna Summer.

persoonlijk geschenk? Bij Juwelier Nachtergale gaan Dieter en Leen samen met jou op zoek naar een uniek en stijlvol juweel of uurwerk. Juwelier Nachtergale in het centrum.

0: Marvin Gaye en de Sexual Healing. Robert Abigail die is nog steeds aan een hele lange DJ-set bezig. En straks om 4 uur, dan komt Denzel langs. En die kennen we nog van Pump It Up.
1: Van Pump It Up, inderdaad. Ja, Gert, inderdaad. Ja. Het is ook weer de tijd van de mosselen, dat weet iedereen wel. En voetbalclub Oostlameerbeke doet daar gretig aan mee. Het is al een gans weekend mosselen. En ook nog morgenavond kan je er terecht van 6 tot 9:30. En dat in de kantine van Oostlameerbeke. Er is ook een mogelijkheid om af te halen. Dus morgenavond kan je nog terecht in de kantine van VC Oostlameerbeke. En dat tussen 6 en 9:30.
0: Als je trouwens zelf wat organiseert, laat het ons weten. 1 adres, agenda@radionienover.be. De beste muziek op deze zondagmiddag. Nu met Miles Smith.

Chip. De Shapeshifters hier op zondagmiddag bij Radio Nino. We nog steeds live. Hier vanuit de nieuwe winkel van Andy Peelman. Relaxschoenen by Andy Peelman. Nog steeds op de achtergrond de DJ-set van Robbie Abigail. We gaan even meeluisteren misschien.

De DJ-set dus van Robert Abigail. Klein stukje nog. Tot en met 4 uur krijg je hem hier te horen aan de nieuwe winkel van de Relax Schoenen by Andy Peleman. En straks dus om 4 uur is de beurt aan Denzel.

0: via 95FM, DAB+ en de Radio Ninove-app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: In Borsbeek bij Antwerpen is een steekpartij nipt voorkomen. Twee mannen kregen ruzie in een restaurant van Lunch Garden. Een van hen trok een mes en viel de andere aan. Maar een klant en de kok van de zaak konden de aanvaller tegen de grond werken. Eén persoon is licht gewond geraakt. De man die het mes trok is gearresteerd. De politie onderzoekt waarom de ruzie ontstond en waar het mes vandaan kwam. In Ceuta is de politie begonnen met de gedeeltelijke ontruiming van een groot migrantenkamp. Daar verblijven nog zo'n 3000 mensen. Meer dan 350 politieagenten zijn ingezet met ondersteuning van het leger. De migranten gaan naar een tijdelijk opvangcentrum of kunnen vrijwillig terugkeren naar Marokko. Ceuta is een stukje Spaans grondgebied in Marokko. Eind juli staken meer dan 72.000 migranten de grens over. Een deel van hen verblijft daar dus nog altijd. In Noorwegen zijn een vader en zoon omgekomen bij een schietpartij. Een derde slachtoffer raakte ernstig gewond. De slachtoffers waren deel van een groep jagers. Het incident gebeurde bij het stadje Halden, ten zuiden van Oslo, bij de grens met Zweden. De politie heeft de vermoedelijke dader opgepakt op verdenking van moord. Het is een man van 20 die niet bij de jagers hoorde. Bij een brand op een grote camping aan het Gardameer in Italië zijn zeker 20 mensen gewond geraakt. De brand brak vanochtend uit en is inmiddels onder controle. Een van de gewonden verkeert volgens Italiaanse media in kritieke toestand. De meeste slachtoffers liepen koolmonoxidevergiftiging op. Of er Belgen bij betrokken zijn, is op dit moment niet bekend. En de stoffelijke resten van de Bulgaarse middeleeuwse machtshebber tsaar Samuel zijn vanuit Griekenland overgebracht naar Bulgarije. Ze zijn daar onder grote belangstelling bijgezet in de Sint-Sofia-kerk in de hoofdstad Sofia. Samuel regeerde rond het jaar 1000 en geldt als een van de belangrijkste heersers van het middeleeuwse Bulgarije. Griekse archeologen ontdekten zijn resten in 1969 bij opgravingen in het noorden van Griekenland. Vanavond nog helder. In de loop van de nacht kan zich mist vormen. Het blijft minstens 9 graden. Morgenochtend trekt die mist maar traag op. Daarna is het rustig en zonnig, met af en toe enkele hoge wolkensluiers en tot 21 graden.

0: Radio Nienhof is nog steeds live hier op de nieuwe winkel van Andy Pilman. En Denzel is toegekomen hoor. We gaan een klein stukje laten horen van zijn concert.
1: Ik ga een klein liedje zingen voor de mensen die het kennen.

Maar goed, voor mensen die mij niet kennen, kan je ietsje meer krijgen. Voor mensen die mij niet kennen. Gaan we zeggen bij het zijn. Terug naar 2005. Toen ik nog een prachtige jongeman was.

Gaan we een keer maken, een klein feestje van. Go, go, go. Hop, hop. Amen.

down. I keep telling myself it's alright, even though I cry.

0: today. In my arms, keep missing you. Who's been kissing you? Oh, since you went away.
1: Denzel hier live op het podium, recht over het, de nieuwe winkel van Andy Peelman.
2: Ja, inderdaad. Fantastische optreden van de Denzel. En daarmee is die deze namiddag nog niet afgelopen. Want...

0: Growth Fund, Super Mega Ultra Growth Fund, Super Mega...
1: Doen we niet. Je enkel fondsen aanbieden die echt tellen.
2: Voilà Sarah, dit is de perfecte mix voor jouw beleggingsportefeuille.
1: Doen we wel. Kom langs en ontdek wat beleggen volgens Argenta voor jou kan betekenen. Argenta.
3: Zo simpel kan het zijn.
4: Argenta Ninove, kantoor Thibaut van der Nabelen, met geldautomaat.
5: Op de nieuwe locatie aan de Brakelse Steenweg, recht tegenover winkelpark Nienouter.
6: Softcar Wash Dodane, de allerbeste krasvrije carwash van Ninove. Carwash Dodane, dat is 50 meter wasplezier, 24 indoor stofzuigers, 5 wasboxen voor do-it-zelfers en ook nog een camwash voor extra hoge voertuigen. Carwash Dodane, dat is krasvrij wassen en gratis stofzuigen vanaf €8,50. Zeg nu zelf, is Carwash Dodane niet de allerbeste carwash van Ninove? Carwash Dodane, dat is niet alleen de allerbeste, maar ook de allergrootste carwash van Ninove. Aan de Desiree de Botkaai, recht tegenover de oude Kaaibrug.
7: Carwash Dodane.

0: zeer snelle plaatsing door eigen ervaren personeel. Lucas Ramen en Deuren garandeert je een persoonlijke opvolging, de beste prijs-kwaliteitverhouding en 10 jaar garantie na plaatsing. Bij Lucas Ramen en Deuren vind je de gekende kwaliteitsmerken zoals Aluplast, Reinaars en De Keuning. Kom langs voor een vrijblijvende offerte in de Toonzaal in de Gerardsbergse straat 24 in Nienhoven, schuin tegenover de Prohibition. Of vraag online je offerte aan via lucasramenendeuren.be. Bij Lucas Ramen en Deuren kan je ook terecht voor rolluiken, screens, vliegenramen, garagepoorten en overkappingen. lucasramenendeuren.be.
1: Heb je geen tijd, zin of mogelijkheid om zelf te koken? Dan is Meal at Home de oplossing. Jorg en Vanessa brengen de overheerlijke smaak van een koude of warme huisbereide maaltijd bij jou thuis. Meal at Home is zorgtraiteur en houdt rekening met jouw wensen en dieet. Gezond, vers en lekker eten voor jong en oud. Ontdek het Meal at Home maandmenu op de Meal at Home Facebookpagina of op mealathomeninoven.com.
2: Beeld je in dat er een keuken- en interieurwinkel is met grenzeloze mogelijkheden. Waar ieder idee en beeld dat je in je hoofd hebt bespreekbaar en realiseerbaar is. Deze zaak bestaat in Nienhoven. Debra Keukens en Interieur maakt al meer dan 40 jaar op ambachtelijke wijze keukens, slaapkamers, dressings, badkamers en interieur. Volledig volgens jouw smaak en wensen, met oog voor het kleinste detail en met een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding. Probeer het zelf en vraag vrijblijvend een ontwerp en offerte aan bij Debra Keukens en Interieur. U zag het, wij maken het. Op de Brusselse Steenweg 356 in Meerbeke, recht tegenover schoenen- en slotenmakerij Raf. Meer info op www.keukensninoven.be.
3: Zeg, zin in een koffietje?
4: Goh, ik heb meer zin in een nieuw kapsel.
3: Ah wel, we doen het allebei.
4: Ja.
5: Ninja Shopping heeft een nieuwe look. Kom snel langs.
6: Ninja Shopping.
5: Dubbel plezier van hier.

0: You really pumped it up. Lieve mensen, geniet er nog van. In de prachtige weer. En met al deze fantastische winkel. Bye, bye, bye. Ciao, ciao, Abby.
1: Dat was Denzel met zijn prachtig concert hier bij Relaxschoenen.
2: Ja, inderdaad. Ik weet niet of ik hem aan de microfoon zal krijgen. Ik zal het eens proberen. Denzel. Goedemiddag. Radio Nienhoven. Ik had gehoord bij je intro dat jij net geland bent met het vliegtuig. Waar was jij? Wat deed je daar?
3: Klopt. Allee, ik ben niet geland. Het is de piloot die geland is. Maar
2: ja, ja, oké. Ja.
3: Maar nee, ik kom net van boven, zoals de meeste weekends eigenlijk.
2: Oké, jij woont daar of zo?
3: Nee. Heel veel optredens gewoon.
2: En in het land, treed je in het land ook veel op en zo?
3: Hier in het land, gewoon, laat ons zeggen dat ik iets van een 6-7 shows per jaar doe. Maar buitenland, ik zit nu rond de 120 shows per jaar.
2: En,

0: Mexico gestaan. Een beetje overal.
1: En van waar ben je eigenlijk afkomstig? Want jij praat heel goed Nederlands.
0: Ik ben van Beveren.
1: Van Beveren
0: City.
1: Oké, okay. Ik ga je laten gaan. Bedankt voor het optreden. En nog veel succes verder.
0: Graag gedaan, dankjewel.
1: Oké, alsjeblieft. Radio Ninove.

0: Lunchmoment hier met Axel Red bij Radio Nienhoven en Parske Zetwa. Nog anderhalf uur, Tom, wordt hier gefeest op de Brakelse Steenweg?
1: Ja, inderdaad. Ja. Er is nu ondertussen een optreden aan de gang van, en ik ga er even zijn naam bij halen, van Michael Amani. En dus straks, zoals ik al zei, om 17:30 tot 18:00, een optreden van Bram en Lennart.
0: Oké, we gaan even die Michael Amani laten horen zijn DJ-set hier bij Relaxe Schoenen bij Andy Peleman.

check. Hey yo, goedemiddag iedereen, ik ben DJ Michael Amani, ik naam kennismaking, alles goed met jullie? We gaan een beetje rustig beginnen vanavond.

0: DJ Michael Amani hier op de Brakelse Steenweg in het openingsweekend van de nieuwe winkel van Andy Peelman, Relax Schoenen. Je vindt er trouwens ook een collectie van Bobo en een beauty en hair salon. De juiste vibe heeft hij te pakken, die Michael Amani.
1: Ja, inderdaad. Hij doet het nog een tijdje. En dan is het dus straks de beurt aan Bram. Maar als je nog graag wil afzakken, doe het gerust. Brakelse Steenweg in Nienhoven, op een goede kilometer van de oude winkel. Er is hier van alles te beleven. Er is hier een springkasteel voor de kindjes, een draaimolen. Frietjes te verkrijgen, drank te verkrijgen. Kortom, zeker een bezoekje waard, nog tot 6 uur vanavond.
2: Gert de Lantz hier.

persoonlijk geschenk? Bij Juwelier Nachtergale gaan Dieter en Leen samen met jou op zoek naar een uniek en stijlvol juweel of uurwerk. Juwelier Nachtergale, in het centrum van Nino.

0: George Michael uit de 90s. En S, gisteren werd er gebasketbald door BBC Nino, Tom.
1: Inderdaad, ze ontvingen gisteravond Olympia Denderleeuw C. En ze hebben die wedstrijd gewonnen met 66-60.
0: Inderdaad, goed nieuws dus voor onze basketbalploeg uit Nienhoven. DJ Michael Amani is nog steeds bezig. We gaan nog eens een klein stukje laten horen van zijn DJ-set.

0: Nog steeds de DJ-set van Michael Amani. Hier in het openingsweekend van Relax Schoenen. Het loont zeker en vast de moeite waard om nog langs te komen hier op de Brakelse Steenweg.
1: Ja, inderdaad, het kan ook tot 6 uur vanavond. We hebben straks nog een optreden van Bram en Lennart. En ja, er is hier echt van alles te beleven. Nog tot 6 uur. Dus als je voorlopig niks meer te doen hebt. Het is gezellig weer buiten. Je kan er iets eten, je kan er iets drinken. Kortom, altijd van harte welkom op de Brakelse Steenweg in Ninove.
2: 95 FM. Radio Ninove.

0: hele fijne zondagmiddag. UB40 was dat, hier bij Radio Nienhoven. En de Red Red Wine.
1: We hebben een berichtje nog voor jullie. Want dementie, hopelijk ben ik verkeerd, maar vroeg of laat krijgt iemand ermee te maken. Wel, er is een groep in Nienhoven. Dat is de groep, familiegroep Dementie. En die organiseert weer een bijeenkomst met als thema vroeger nadenken over later. En dat gaat over zorgvolmachten en vroegtijdige zorgplanning. Else Schrijver is een palliatieve deskundige en zij zal het onderwerp toelichten. De bijeenkomst die vindt plaats aanstaande dinsdag, dat tussen 2 en 4, en dat in het woonzorgcentrum Klateringen op de Centrumlaan hier in Nienhoven.
0: Terug naar de muziek hier bij Radio Nienhoven met Pno en Khalid.

0: Vanessa Carlton hier bij Radio Nienhoven tot 3 voor 5. Straks het nieuws van 5 en daarna het laatste uur van onze live-uitzending hier bij Relax Schoenen. Zeker en vast niet het minste, want straks is er nog een optreden van Bram en Lennart om 5:30. Als je in de buurt bent, spring zeker even binnen hier op de Brakelse Steenweg.
1: 95 FM. Radio Nienhoven.

0: via 95FM, DAB Plus en de Radio Ninove app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: In Borsbeek bij Antwerpen is een steekpartij nipt voorkomen. Twee mannen kregen ruzie in een restaurant van Lunch Garden. Een van hen trok een mes en viel de andere aan. Maar een klant en de kok van de zaak konden de aanvaller tegen de grond werken. Eén persoon is lichtgewond geraakt. De man die het mes trok is gearresteerd. De politie onderzoekt waarom de ruzie ontstond en waar het mes vandaan kwam. In Ceuta is de politie begonnen met de gedeeltelijke ontruiming van een groot migrantenkamp. Daar verblijven nog zo'n 3000 mensen. Meer dan 350 politieagenten zijn ingezet met ondersteuning van het leger. De migranten gaan naar een tijdelijk opvangcentrum of kunnen vrijwillig terugkeren naar Marokko. Ceuta is een stukje Spaans grondgebied in Marokko. Eind juli staken meer dan 72.000 migranten de grens over. Een deel van hen verblijft daar dus nog altijd. In Noorwegen zijn een vader en zoon omgekomen bij een schietpartij. Een derde slachtoffer raakte ernstig gewond. De slachtoffers waren deel van een groep jagers. Het incident gebeurde bij het stadje Halden, ten zuiden van Oslo, bij de grens met Zweden. De politie heeft de vermoedelijke dader opgepakt op verdenking van moord. Het is een man van 20 die niet bij de jagers hoorde. Bij een brand op een grote camping aan het Gardameer in Italië zijn zeker 20 mensen gewond geraakt. De brand brak vanochtend uit en is inmiddels onder controle. Een van de gewonden verkeert volgens Italiaanse media in kritieke toestand. De meeste slachtoffers liepen koolmonoxidevergiftiging op. Of er Belgen bij betrokken zijn, is op dit moment niet bekend. En de stoffelijke resten van de Bulgaarse middeleeuwse machtshebber tsaar Samuel zijn vanuit Griekenland overgebracht naar Bulgarije. Ze zijn daar onder grote belangstelling bijgezet in de Sint-Sofia-kerk in de hoofdstad Sofia. Samuel regeerde rond het jaar 1000 en geldt als een van de belangrijkste heersers van het middeleeuwse Bulgarije. Griekse archeologen ontdekten zijn resten in 1969 bij opgravingen in het noorden van Griekenland. Vanavond nog helder. In de loop van de nacht kan zich mist vormen. Het blijft minstens 9 graden. Morgenochtend trekt die mist maar traag op. Daarna is het rustig en zonnig, met af en toe enkele hoge wolkensluiers en tot 21 graden.

0: Phil Collins en Philip Bailey hier bij Radio Nienhove en de Easy Lover. Het laatste uur gaat in van onze live-uitzending hier bij Relaxschoenen aan de Brakelse Steenweg in Nienhove. Ik zie hier, Tom, dat er al heel wat mensen zich rond het podium hebben geplaatst. Ik denk dat er straks wat staat te gebeuren.
1: Wel ja, Gert, inderdaad, want binnen een half uurtje hebben we inderdaad hier het optreden van niemand minder dan Bram en Lennart. Dat is om 5:30. En om 6:00 sluiten we hier de boel. Het is voorbij gevlogen terug, Gert.
0: Inderdaad. Michael Amani, die gaat er stevig tekeer.
1: Het wordt hier luider en luider.

Wat denken jullie, gaan we beginnen gas geven of niet? Hey, wat denken jullie, gaan we beginnen gas geven of niet? Michael Armani remix, here we go!

0: persoonlijk geschenk? Bij Juwelier Nachtergale gaan Dieter en Leen samen met jou op zoek naar een uniek en stijlvol juweel of uurwerk. Juwelier Nachtergale. In het centrum van Nienhoven en op juweliernachtergale.be.
1: Juwelier Nachtergale.
2: We helpen je graag.
0: Omdat iedereen alles graag verandert, ontwierp de opticien Alain Afflelou de Magic Collectie. Van Magic Clip veranderen, dat is van bril veranderen. Zoveel clips, zoveel looks. Vanaf €29 per clip. Exclusief bij Alain Afflelou in Nienhoven. Schat, het is tijd voor een nieuwe outfit.

0: is het ook tijd voor een lunchje.
1: Ah, dan doen we het allebei. Hè?
0: Voilà.
2: Ninja Shopping heeft een nieuwe look. Kom snel langs. Ninja Shopping. Dubbel plezier van hier.
3: Voor een kwalitatieve garagepoort die perfect bij je woning aansluit, moet je bij Sempoorten zijn. Sempoorten is gespecialiseerd in het maken en plaatsen van sectionaalpoorten op maat, zowel voor particulier als bedrijven. Sempoorten doet ook onderhoud en herstelling van alle merken sectionaalpoorten. Ook voor kwalitatief hekwerk op maat kan je bij Sempoorten terecht. Vraag een vrijblijvende offerte aan via sempoorten.be of kom langs in de Toonzaal, langs de Expressweg in Denderhouten. Sempoorten. Service en ervaring in sectionaal poorten en hekwerk.
1: Even helemaal weg naar Griekenland. Voluit genieten van de Griekse traditionele keuken in een familiale sfeer. Dat is restaurant Naxos. In restaurant Naxos tovert de Griekse chef Yorgos al 43 jaar Griekenland op je bord. Lekker Grieks eten, bereid met uitsluitend kwaliteitsproducten. Met een groep vanaf 20 personen krijg je restaurant Naxos privé. Met een overheerlijk menu aan €50 per persoon. En een halve fles wijn per persoon inbegrepen. Meer informatie op naxos-aalst.be. Restaurant Naxos. Kalispera. Tot in Griekenland.
4: Soft Car Wash Dodane, de allerbeste krasvrije carwash van Nienoven. Car Wash Dodane, dat is 50 meter wasplezier, 24 indoor stofzuigers, 5 wasboxen voor do-it-zelfers en ook nog een cam wash voor extra hoge voertuigen. Car Wash Dodane, dat is krasvrij wassen en gratis stofzuigen vanaf €8,50. Zeg nu zelf, is Car Wash Dodane niet de allerbeste carwash van Nienoven? Carwash Dodane, dat is niet alleen de allerbeste, maar ook de allergrootste carwash van Nienoven. Aan de Desiree de Botkaai, recht tegenover de

0: Shakira en Burna Boy was dat. En Die Die. Laatste iets meer dan een half uurtje van onze live-uitzending hier bij Relaxschoenen. En Tom, je hebt goed nieuws.
1: Ja, inderdaad, want er is nieuws van het Europees kampioenschap. En niemand minder dan onze eigen Remco Evenepoel, die kroont zich voor het eerst tot Europees kampioen. En dat na een fotofinish met Ciccone. Het is zijn allerlaatste vinkje op zijn kampioenschapspalmares. En dat is zeer goed nieuws.
2: Radio Ninove. Radio Ninove.

Wil jij je verkoop een boost geven? De bekendheid van je bedrijf, merk of activiteit vergroten? Probeer dan reclame op Radio Ninoven. Een reclamespot bij Radio Ninoven valt op, is niet blokkeer- of skipbaar en is bovendien zeer betaalbaar. Mail naar reclame@radioninoven.be voor een vrijblijvende offerte. Dat is reclame@radioninoven.be.

0: Mumford & Sons en de Little Lion Man. En ik denk dat Bram en Lennart er bijna zijn. We gaan dus...
1: Ja, inderdaad. Andy stond hier net bij ons. En die bevestigt dat ze zijn aangekomen. Dus straks maakt het lawaai hier plaats voor Bram en Lennart.

0: oprecht een dankjewel van mijn vrouw, mezelf en heel het team. Dank u wel, oprecht. Ik weet dat het geen simpel is, de dag van vandaag allemaal. Maar alleszins, bedankt voor alle positiviteit. Die zot gaat hier nog heel even verder doen. Dan staan Bram en Lennart klaar voor jullie. En dank je wel om hier aanwezig te zijn. Ik kan het niet genoeg zeggen. Het doet heel veel deugd. We hebben helemaal... Heel veel mensen hebben hard gewerkt. Dag Poppemie. Ik weet niet wie dat ik zwier, maar ik zwier toch maar. Dank je wel. Laat jullie nog maar gaan. Amuseer jullie. En ja, ik kan niet meer zeggen dan dank u. Met veel plezier. Tot de volgende. Amuseer jullie. Wat moeten ze doen? We moeten op alle gat gaan zitten. Amuseer jullie. Allemaal op en neer blijven. En tot de volgende. Dank je wel. Dank je wel.
1: Allee, hup! Oké, gasten. We gaan allemaal zakken. Zakken. Zakken. Zakken. Zakken. 1, 3. 1, 2. 1, 3, 2.

DJ MNTL heeft het overgenomen van Michael Amani. Zometeen dus hier bij Radio Nienhoven en ook op het optreden hier bij Relax Schoenen. Bram en Lennart.

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: Venison's en My Immortal.
1: En ze staan voor ons aan de andere kant van het podium. Bram en Lennart, dus het zal helemaal niet zo heel lang meer duren voor ze hier een optreden gaan geven. Er is nog altijd een DJ een beetje aan het draaien. Ze zijn opgewarmd, zo heb ik gezien, dus gesoundcheckt. Dus straks kunnen we, en we gaan het ook integraal live uitzenden tot 6 uur, het optreden van Bram en Lennart.

0: James Ingram en Michael McDonald hier bij Radio Ninove. En Jelmo, be there. Ja, Tom, ze zijn er. Ja, maar ze genieten nog van een drankje hier aan het podium. En eigenlijk hebben ze wel gelijk, hè.
1: Inderdaad. En er worden ook heel wat selfies gevraagd aan Bram en Lennart. Het is nu 6:15. Het loopt hier allemaal een beetje uit. Dus of we nog heel veel van onze optreden van Bram en Lennart zullen kunnen meegeven, dat weet ik niet. Ik zie ze nu aankomen. Ik ga toch eens proberen om ze even voor de microfoon te halen. Radio Ninove, mag ik jullie een paar vraagjes stellen?
2: Zeker, zeker.
1: Tot aan de kust. Ik heb jullie een aantal jaren geleden in Oostduinkerken gezien.
2: Ja.
1: Kom erbij, kom erbij. Jullie rijkwijde is heel ver.
2: Ja, dat klopt. We gaan van in onze eigen streek, van de Ninove tot aan de kust, tot in Limburg en dan weer terug.
1: Ja. De parkconcerten, ook elk jaar aanwezig. Toffe bende.
3: Ja. Absoluut. Ja, hopelijk volgend jaar terug. Hè. Dus, ze hebben toch al in de gazet gezegd van de week dat we volgend jaar mogen terugkomen. Dus,
1: Wel, op een van die vorige parkconcerten hebben jullie gezegd dat wij van Radio Ninove de enige radio waren die jullie single draaiden.
3: Dat klopt. Exact. Ja, dat is waar. En nog altijd.
1: En nog altijd. Nu is mijn vraag. Komt er een opvolger?
3: Voorlopig niet. Voorlopig gaan we... het is eerst onze Ladies Night volgende maand. Daar zijn we nu vol een bak mee bezig. Dan zijn de kerstshows. En in maart is het 20 jaar Bram en Lennart in de Plomblom. Dus daar, we zijn nu daar volop mee bezig. En dat eigen werk laten we even liggen. Maar zegt nooit, nooit natuurlijk.
1: Maar jullie zijn er voor vanavond klaar voor?
3: Absoluut, absoluut.
1: Dan wens ik jullie heel veel succes en toi toi.
3: Dank je wel.

0: Ze gaan er ver aan beginnen toch, Tom?
1: Ja, inderdaad. Ze hebben hun gitaar ingeplukt. Dus het wordt tijd. Ja, mevrouw, wij zitten live op de radio. Wij zitten live op de radio. Ja. Valt mee. Iemand verbaast zich hier over het feit dat ik hier tegen jou aan praat ben met de microfoon dan.
0: Ja, voilà. Het is een bijzondere uitzending geweest, Tom.
1: Ja, inderdaad.
0: Het was een aangename samenwerking.
1: Inderdaad, en ik hoop dat er nog veel mogen volgen, Gert.
0: We wensen Relaxschoenen heel veel succes met je nieuwe winkel.
1: Inderdaad.
0: Hele prachtige winkel. Iedereen moet maar even komen kijken. Als ze in de buurt zijn van de Brakelse Steenweg. En ik stel voor dat we het nu gewoon het geluid van het podium gaan laten horen.
1: We gaan dat zeker doen, Gert.
0: Straks om 6 uur gaan we er wel jammer genoeg uit. Maar ik nodig iedereen uit om hier gewoon nog langs te komen en te genieten van het podium van Bram Lennert.
1: Oké, tot volgende keer, mensen.
0: Fijne avond nog.

0: de Radio Ninove-app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: In Borsbeek bij Antwerpen is een steekpartij nipt voorkomen. Twee mannen kregen ruzie in een restaurant van Lunch Garden. Een van hen trok een mes en viel de andere aan. Maar een klant en de kok van de zaak konden de aanvaller tegen de grond werken. Eén persoon is licht gewond geraakt. De man die het mes trok is gearresteerd. De politie onderzoekt waarom de ruzie ontstond en waar het mes vandaan kwam. In Ceuta is de politie begonnen met de gedeeltelijke ontruiming van een groot migrantenkamp. Daar verblijven nog zo'n 3000 mensen. Meer dan 350 politieagenten zijn ingezet met ondersteuning van het leger. De migranten gaan naar een tijdelijk opvangcentrum of kunnen vrijwillig terugkeren naar Marokko. Ceuta is een stukje Spaans grondgebied in Marokko. Eind juli staken meer dan 72.000 migranten de grens over. Een deel van hen verblijft daar dus nog altijd. In Noorwegen zijn een vader en zoon omgekomen bij een schietpartij. Een derde slachtoffer raakte ernstig gewond. De slachtoffers waren deel van een groep jagers. Het incident gebeurde bij het stadje Halden, ten zuiden van Oslo, bij de grens met Zweden. De politie heeft de vermoedelijke dader opgepakt op verdenking van moord. Het is een man van 20 die niet bij de jagers hoorde. Bij een brand op een grote camping aan het Gardameer in Italië zijn zeker 20 mensen gewond geraakt. De brand brak vanochtend uit en is inmiddels onder controle. Een van de gewonden verkeert volgens Italiaanse media in kritieke toestand. De meeste slachtoffers liepen koolmonoxidevergiftiging op. Of er Belgen bij betrokken zijn, is op dit moment niet bekend. En de stoffelijke resten van de Bulgaarse middeleeuwse machtshebber tsaar Samuel zijn vanuit Griekenland overgebracht naar Bulgarije. Ze zijn daar onder grote belangstelling bijgezet in de Sint-Sofia-kerk in de hoofdstad Sofia. Samuel regeerde rond het jaar 1000 en geldt als een van de belangrijkste heersers van het middeleeuwse Bulgarije. Griekse archeologen ontdekten zijn resten in 1969 bij opgravingen in het noorden van Griekenland. Vanavond nog helder. In de loop van de nacht kan zich mist vormen. Het blijft minstens 9 graden. Morgenochtend trekt die mist maar traag op. Daarna is het rustig en zonnig, met af en toe enkele hoge wolkensluiers en tot 21 graden.

0: Beleggen volgens Argenta. Robots die je beleggingsportefeuille samenstellen.
1: Aandeel toevoegen, kopen, verkopen, aandeel toevoegen.
0: Dat doen we niet. Samen met onze experts je beleggingsportefeuille op punt stellen.
2: Oké, Nathan. Eens kijken hoe je beleggingen het dit kwartaal gedaan hebben?
0: Doen we wel. Kom langs en ontdek wat beleggen volgens Argenta voor jou kan betekenen. Argenta.
3: Zo simpel kan het zijn.
4: Argenta Nienhoven, kantoor Thibaut van der Nabelen, met geldautomaat.
5: Op de nieuwe locatie aan de Brakelse Steenweg, recht tegenover winkelpark Nienouter.
6: Softcar Wash Dodane, de allerbeste krasvrije carwash van Nienhoven. Carwash Dodane, dat is 50 meter wasplezier, 24 indoor stofzuigers, 5 wasboxen voor do-it-zelfers en ook nog een camwash voor extra hoge voertuigen. Carwash Dodane, dat is krasvrij wassen en gratis stofzuigen vanaf €8,50. Zeg nu zelf, is Carwash Dodane niet de allerbeste carwash van Nienhoven? Carwash Dodane, dat is niet alleen de allerbeste, maar ook de allergrootste carwash van Nienhoven. Aan de Desiree de Botkaai, recht tegenover de oude Kaaibrug.
7: Carwash Dodane.
8: Heb je nieuwe ramen en deuren nodig? En liefst zo snel mogelijk? Contacteer dan Lucas Ramen en Deuren in Nienhoven. Levering van PVC of aluminium ramen en deuren binnen de 4 tot 6 weken. Gevolgd door een zeer snelle plaatsing door eigen ervaren personeel. Lucas Ramen en Deuren garandeert je een persoonlijke opvolging, de beste prijs-kwaliteitverhouding en 10 jaar garantie na plaatsing. Bij Lucas Ramen en Deuren vind je de gekende kwaliteitsmerken zoals Aluplast, Reinaars en De Keuning. Kom langs voor een vrijblijvende offerte in de Toonzaal in de Gerardsbergse straat 24 in Nienhoven, schuin tegenover de Prohibition. Of vraag online je offerte aan via lucasramenendeuren.be. Bij Lucas Ramen en Deuren kan je ook terecht voor rolluiken, screens, vliegenramen, garagepoorten en overkappingen. lucasramenendeuren.be.
9: Heb je geen tijd, zin of mogelijkheid om zelf te koken? Dan is Meal at Home de oplossing. Jorg en Vanessa brengen de overheerlijke smaak van een koude of warme huisbereide maaltijd bij jou thuis. Meal at Home is zorgtretteur en houdt rekening met jouw wensen en dieet. Gezond, vers en lekker eten voor jong en oud. Ontdek het Meal at Home maandmenu op de Meal at Home Facebookpagina of op mealathomeninoven.com.
10: Zeg, zin in een koffietje?
11: Goh, ik heb meer zin in een nieuw kapsel.
10: Ah wel, we doen het allebei.
11: Ja.
12: Ninja Shopping heeft een nieuwe look. Kom snel langs.
13: Ninja Shopping.
12: Dubbel plezier van hier.

Bij Alain Afflelou profiteert u van Chin Chin. Een tweede bril voor maar 1 euro extra. Een tweede bril is altijd handig en u verandert ineens mee van stijl. Chin Chin van Afflelou. Ook geldig op progressieve glazen. Ontdek alle collecties in uw Alain Afflelou winkel. In Nino.

Ook te weinig geduld gehad bij het achteruitrijden in de garage? Geen probleem. Sempoorte doet herstelling en onderhoud van alle merken sectionaalpoorten. Sempoorte is ook gespecialiseerd in het maken en plaatsen van sectionaalpoorten op maat, zowel voor particulier als bedrijven. Ook voor kwalitatief hekwerk op maat kan je bij Sempoorte terecht. Vraag een vrijblijvende offerte aan via sempoorte.be of kom langs in de toonzaal langs de expressweg in Denderhouten. Sempoorte. Service en ervaring in sectionaalpoorten en hekwerk.

0: via 95FM, DAB+ en de Radio Ninove-app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: Remco Evenepoel is Europees kampioen op de weg. Hij was in Slovenië op een paar millimeter de snelste voor de Italianen Ciccone en Scaroni. Daarmee maakt Evenepoel zijn lijstje compleet, want Europees kampioen was hij nog nooit, naast wereld- en Olympisch kampioen. In Ingelmunster in West-Vlaanderen is een toeschouwer gewond geraakt bij een aanrijding op een autocross. Een raceauto week daar af van het parcours en reed door een omheining. Het slachtoffer is een man van 45. Hij moest in levensgevaar naar het ziekenhuis, maar intussen is hij aan de betere hand. Ook de racepiloot moest zwaar gewond naar het ziekenhuis. Volgens de politie voelde hij zich plots niet goed en is hij daarom de controle over het stuur verloren. De afbraak van een viaduct in Antwerpen in de buurt van de AFAS Dome is sneller klaar dan voorzien. Daardoor kan de weg vroeger open, al vanaf 5 uur 's ochtends en dus net voor de maandagse ochtendspits begint. De weg was sinds vrijdag afgesloten voor de afbraak van een paar brugvelden van het viaduct richting Nederland. Vanaf volgend jaar rijdt het verkeer op de Antwerpse ring in beide richtingen volledig over de bypass en komt er ruimte vrij voor de bouw van de nieuwe verdiepte ring. De VS willen nog voor eind deze maand aan tafel met Oekraïne en Rusland over een mogelijk einde aan de oorlog tussen de twee landen. Dat zegt toch de Oekraïnse president Zelensky. Hij baseert zich daarvoor op gesprekken met Amerikaanse onderhandelaars. Waar dat overleg zal plaatsvinden is nog niet duidelijk. En zowat 485.000 mensen hebben een bedrijf bezocht op Open Bedrijvendag. De politiekantoren van onder meer Antwerpen, Oostende en Halle waren publiekstrekkers, net als Brussels Airport, Eurostar en Pavel's Transformers in Mechelen. Al die plaatsen lokten een paar duizend bezoekers. Het is helder en de minima zakken naar 12 graden. Daarna beginnen we de maandag met mist, maar dan komt de zon erdoor en halen we 22 graden. Ook dinsdag vrij zonnig, woensdag en zeker donderdag stappen we de herfst binnen.

0: Radio Ninove app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: Remco Evenepoel is Europees kampioen op de weg. Hij was in Slovenië op een paar millimeter de snelste voor de Italianen Ciccone en Scaroni. Daarmee maakt Evenepoel zijn lijstje compleet, want Europees kampioen was hij nog nooit, naast wereld- en Olympisch kampioen. In Ingelmunster in West-Vlaanderen is een toeschouwer gewond geraakt bij een aanrijding op een autocross. Een raceauto week daar af van het parcours en reed door een omheining. Het slachtoffer is een man van 45. Hij moest in levensgevaar naar het ziekenhuis, maar intussen is hij aan de betere hand. Ook de racepiloot moest zwaar gewond naar het ziekenhuis. Volgens de politie voelde hij zich plots niet goed en is hij daarom de controle over het stuur verloren. De afbraak van een viaduct in Antwerpen in de buurt van de AFAS Dome is sneller klaar dan voorzien. Daardoor kan de weg vroeger open, al vanaf 5 uur 's ochtends, en dus net voor de maandagse ochtendspits begint. De weg was sinds vrijdag afgesloten voor de afbraak van een paar brugvelden van het viaduct richting Nederland. Vanaf volgend jaar rijdt het verkeer op de Antwerpse ring in beide richtingen volledig over de bypass en komt er ruimte vrij voor de bouw van de nieuwe verdiepte ring. De VS willen nog voor eind deze maand aan tafel met Oekraïne en Rusland over een mogelijk einde aan de oorlog tussen de twee landen. Dat zegt toch de Oekraïnse president Zelensky. Hij baseert zich daarvoor op gesprekken met Amerikaanse onderhandelaars. Waar dat overleg zal plaatsvinden is nog niet duidelijk. En zowat 485.000 mensen hebben een bedrijf bezocht op Open Bedrijvendag. De politiekantoren van onder meer Antwerpen, Oostende en Halle waren publiekstrekkers, net als Brussels Airport, Eurostar en Pavel's Transformers in Mechelen. Al die plaatsen lokten een paar duizend bezoekers. Het is helder en de minima zakken naar 12 graden. Daarna beginnen we de maandag met mist, maar dan komt de zon erdoor en halen we 22 graden. Ook dinsdag vrij zonnig, woensdag en zeker donderdag stappen we de herfst binnen.

This is where I heal my hurts. For tonight, God is a DJ.

0: via 95FM, DAB+ en de Radio Ninove-app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: Remco Evenepoel is Europees kampioen op de weg. Hij was in Slovenië op een paar millimeter de snelste voor de Italianen Ciccone en Scaroni. Daarmee maakt Evenepoel zijn lijstje compleet, want Europees kampioen was hij nog nooit, naast wereld- en Olympisch kampioen. In Ingelmunster in West-Vlaanderen is een toeschouwer gewond geraakt bij een aanrijding op een autocross. Een raceauto week daar af van het parcours en reed door een omheining. Het slachtoffer is een man van 45. Hij moest in levensgevaar naar het ziekenhuis, maar intussen is hij aan de betere hand. Ook de racepiloot moest zwaar gewond naar het ziekenhuis. Volgens de politie voelde hij zich plots niet goed en is hij daarom de controle over het stuur verloren. De afbraak van een viaduct in Antwerpen in de buurt van de AFAS Dome is sneller klaar dan voorzien. Daardoor kan de weg vroeger open, al vanaf 5 uur 's ochtends en dus net voor de maandagse ochtendspits begint. De weg was sinds vrijdag afgesloten voor de afbraak van een paar brugvelden van het viaduct richting Nederland. Vanaf volgend jaar rijdt het verkeer op de Antwerpse ring in beide richtingen volledig over de bypass en komt er ruimte vrij voor de bouw van de nieuwe verdiepte ring. De VS willen nog voor eind deze maand aan tafel met Oekraïne en Rusland over een mogelijk einde aan de oorlog tussen de twee landen. Dat zegt toch de Oekraïnse president Zelensky. Hij baseert zich daarvoor op gesprekken met Amerikaanse onderhandelaars. Waar dat overleg zal plaatsvinden is nog niet duidelijk. En zowat 485.000 mensen hebben een bedrijf bezocht op Open Bedrijvendag. De politiekantoren van onder meer Antwerpen, Oostende en Halle waren publiekstrekkers, net als Brussels Airport, Eurostar en Pavel's Transformers in Mechelen. Al die plaatsen lokten een paar duizend bezoekers. Het is helder en de minima zakken naar 12 graden. Daarna beginnen we de maandag met mist, maar dan komt de zon erdoor en halen we 22 graden. Ook dinsdag vrij zonnig, woensdag en zeker donderdag stappen we de herfst binnen.

0: Radio Ninove. Nieuws.
1: Remco Evenepoel is Europees kampioen op de weg. Hij was in Slovenië op een paar millimeter de snelste voor de Italianen Ciccone en Scaroni. Daarmee maakt Evenepoel zijn lijstje compleet, want Europees kampioen was hij nog nooit, naast wereld- en Olympisch kampioen. In Ingelmunster in West-Vlaanderen is een toeschouwer gewond geraakt bij een aanrijding op een autocross. Er is autoweek daar af van het parcours en reed door een omheining. Het slachtoffer is een man van 45. Hij moest in levensgevaar naar het ziekenhuis, maar intussen is hij aan de betere hand. Ook de racepiloot moest zwaar gewond naar het ziekenhuis. Volgens de politie voelde hij zich plots niet goed en is hij daarom de controle over het stuur verloren. De afbraak van een viaduct in Antwerpen in de buurt van de AFAS Dome is sneller klaar dan voorzien. Daardoor kan de weg vroeger open, al vanaf 5 uur 's ochtends en dus net voor de maandagse ochtendspits begint. De weg was sinds vrijdag afgesloten voor de afbraak van een paar brugvelden van het viaduct richting Nederland. Vanaf volgend jaar rijdt het verkeer op de Antwerpse ring in beide richtingen volledig over de bypass en komt er ruimte vrij voor de bouw van de nieuwe verdiepte ring. De VS willen nog voor eind deze maand aan tafel met Oekraïne en Rusland over een mogelijk einde aan de oorlog tussen de twee landen. Dat zegt toch de Oekraïnse president Zelensky. Hij baseert zich daarvoor op gesprekken met Amerikaanse onderhandelaars. Waar dat overleg zal plaatsvinden is nog niet duidelijk. En zowat 485.000 mensen hebben een bedrijf bezocht op Open Bedrijvendag. De politiekantoren van onder meer Antwerpen, Oostende en Halle waren publiekstrekkers, net als Brussels Airport, Eurostar en Pavel's Transformers in Mechelen. Al die plaatsen lokten een paar duizend bezoekers. Het is helder en de minima zakken naar 12 graden. Daarna beginnen we de maandag met mist, maar dan komt de zon erdoor en halen we 22 graden. Ook dinsdag vrij zonnig, woensdag en zeker donderdag stappen we de herfst binnen.

0: en de Radio Ninove-app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: Remco Evenepoel is Europees kampioen op de weg. Hij was in Slovenië op een paar millimeter de snelste voor de Italianen Ciccone en Scaroni. Daarmee maakt Evenepoel zijn lijstje compleet, want Europees kampioen was hij nog nooit, naast wereld- en Olympisch kampioen. In Ingelmunster in West-Vlaanderen is een toeschouwer gewond geraakt bij een aanrijding op een autocross. Een raceauto week daar af van het parcours en reed door een omheining. Het slachtoffer is een man van 45. Hij moest in levensgevaar naar het ziekenhuis, maar intussen is hij aan de betere hand. Ook de racepiloot moest zwaar gewond naar het ziekenhuis. Volgens de politie voelde hij zich plots niet goed en is hij daarom de controle over het stuur verloren. De afbraak van een viaduct in Antwerpen in de buurt van de AFAS Dome is sneller klaar dan voorzien. Daardoor kan de weg vroeger open, al vanaf 5 uur 's ochtends en dus net voor de maandagse ochtendspits begint. De weg was sinds vrijdag afgesloten voor de afbraak van een paar brugvelden van het viaduct richting Nederland. Vanaf volgend jaar rijdt het verkeer op de Antwerpse ring in beide richtingen volledig over de bypass en komt er ruimte vrij voor de bouw van de nieuwe verdiepte ring. De VS willen nog voor eind deze maand aan tafel met Oekraïne en Rusland over een mogelijk einde aan de oorlog tussen de twee landen. Dat zegt toch de Oekraïnse president Zelensky. Hij baseert zich daarvoor op gesprekken met Amerikaanse onderhandelaars. Waar dat overleg zal plaatsvinden is nog niet duidelijk. En zowat 485.000 mensen hebben een bedrijf bezocht op Open Bedrijvendag. De politiekantoren van onder meer Antwerpen, Oostende en Halle waren publiekstrekkers, net als Brussels Airport, Eurostar en Pavel's Transformers in Mechelen. Al die plaatsen lokten een paar duizend bezoekers. Het is helder en de minima zakken naar 12 graden. Daarna beginnen we de maandag met mist, maar dan komt de zon erdoor en halen we 22 graden. Ook dinsdag vrij zonnig, woensdag en zeker donderdag stappen we de herfst binnen.

0: en de Radio Ninove app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: Remco Evenepoel is Europees kampioen op de weg. Hij was in Slovenië op een paar millimeter de snelste voor de Italianen Ciccone en Scaroni. Daarmee maakt Evenepoel zijn lijstje compleet, want Europees kampioen was hij nog nooit, naast wereld- en Olympisch kampioen. In Ingelmunster in West-Vlaanderen is een toeschouwer gewond geraakt bij een aanrijding op een autocross. Er is autoweek daar af van het parcours en reed door een omheining. Het slachtoffer is een man van 45. Hij moest in levensgevaar naar het ziekenhuis, maar intussen is hij aan de betere hand. Ook de racepiloot moest zwaar gewond naar het ziekenhuis. Volgens de politie voelde hij zich plots niet goed en is hij daarom de controle over het stuur verloren. De afbraak van een viaduct in Antwerpen in de buurt van de AFAS Dome is sneller klaar dan voorzien. Daardoor kan de weg vroeger open, al vanaf 5 uur 's ochtends en dus net voor de maandagse ochtendspits begint. De weg was sinds vrijdag afgesloten voor de afbraak van een paar brugvelden van het viaduct richting Nederland. Vanaf volgend jaar rijdt het verkeer op de Antwerpse ring in beide richtingen volledig over de bypass en komt er ruimte vrij voor de bouw van de nieuwe verdiepte ring. De VS willen nog voor eind deze maand aan tafel met Oekraïne en Rusland over een mogelijk einde aan de oorlog tussen de twee landen. Dat zegt toch de Oekraïnse president Zelensky. Hij baseert zich daarvoor op gesprekken met Amerikaanse onderhandelaars. Waar dat overleg zal plaatsvinden is nog niet duidelijk. En zowat 485.000 mensen hebben een bedrijf bezocht op Open Bedrijvendag. De politiekantoren van onder meer Antwerpen, Oostende en Halle waren publiekstrekkers, net als Brussels Airport, Eurostar en Pavel's Transformers in Mechelen. Al die plaatsen lokten een paar duizend bezoekers. Het is helder en de minima zakken naar 12 graden. Daarna beginnen we de maandag met mist, maar dan komt de zon erdoor en halen we 22 graden. Ook dinsdag vrij zonnig, woensdag en zeker donderdag stappen we de herfst binnen.

0: Maandag 5 oktober, dit is het nieuws uit Ninove. In het voetbal heeft KVK Ninove A een slecht weekend achter de rug. Het verloor uit bij FC Lebbeke met 5-0. Ook de vrouwen van Divas KVK Ninove verloren met 2-1. In het zaalvoetbal won voetbalclub Denderland met 1-3 uit bij Erembodegem. Een overzicht van alle wedstrijden vind je op onze website. Iets helemaal anders nu. Langs de Brakelse Steenweg is afgelopen weekend de nieuwe winkel van Relax Schoenen geopend. De zaak is van mediafiguur Andy Peelman en zijn vrouw Tine. Tijdens het openingsweekend waren er heel wat activiteiten en optredens van bekende artiesten. En ook de bezoekers kwamen massaal opdagen. Andy Peelman blikt tevreden terug op het weekend.
1: Waanzin. Je vermoedt wel dat er wat volk gaat afkomen, maar nooit. Dit heeft mijn stoutste dromen overtroffen. Ik heb heel veel positieve reacties gekregen van alle Ninoviters. Dat is heel fijn. Ja.
0: De winkel is een soort mini-winkelcomplex met naast de schoenen ook nog kledingzaak Bobo, een kapperszaak, een beautykliniek en een giftshop. En meer nieuws uit Ninove vind je op radioninove.be.

0: Plus en de Radio Ninove-app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: Remco Evenepoel is Europees kampioen op de weg. Hij was in Slovenië op een paar millimeter de snelste voor de Italianen Ciccone en Scaroni. Daarmee maakt Evenepoel zijn lijstje compleet, want Europees kampioen was hij nog nooit, naast wereld- en Olympisch kampioen. In Ingelmunster in West-Vlaanderen is een toeschouwer gewond geraakt bij een aanrijding op een autocross. Er is autoweek daar af van het parcours en reed door een omheining. Het slachtoffer is een man van 45. Hij moest in levensgevaar naar het ziekenhuis, maar intussen is hij aan de beter hand. Ook de racepiloot moest zwaar gewond naar het ziekenhuis. Volgens de politie voelde hij zich plots niet goed en is hij daarom de controle over het stuur verloren. De afbraak van een viaduct in Antwerpen in de buurt van de AFAS Dome is sneller klaar dan voorzien. Daardoor kan de weg vroeger open, al vanaf 5 uur 's ochtends en dus net voor de maandagse ochtendspits begint. De weg was sinds vrijdag afgesloten voor de afbraak van een paar brugvelden van het viaduct richting Nederland. Vanaf volgend jaar rijdt het verkeer op de Antwerpse ring in beide richtingen volledig over de bypass en komt er ruimte vrij voor de bouw van de nieuwe verdiepte ring. De VS willen nog voor eind deze maand aan tafel met Oekraïne en Rusland over een mogelijk einde aan de oorlog tussen de twee landen. Dat zegt toch de Oekraïnse president Zelensky. Hij baseert zich daarvoor op gesprekken met Amerikaanse onderhandelaars. Waar dat overleg zal plaatsvinden is nog niet duidelijk. En zowat 485.000 mensen hebben een bedrijf bezocht op Open Bedrijvendag. De politiekantoren van onder meer Antwerpen, Oostende en Halle waren publiekstrekkers, net als Brussels Airport, Eurostar en Pavel's Transformers in Mechelen. Al die plaatsen lokten een paar duizend bezoekers. Het is helder en de minima zakken naar 12 graden. Daarna beginnen we de maandag met mist, maar dan komt de zon erdoor en halen we 22 graden. Ook dinsdag vrij zonnig, woensdag en zeker donderdag stappen we de herfst binnen.

0: Maandag 5 oktober, dit is het nieuws uit Ninove. In het voetbal heeft KVK Ninove A een slecht weekend achter de rug. Het verloor uit bij FC Lebbeke met 5-0. Ook de vrouwen van Divas KVK Ninove verloren met 2-1. In het zaalvoetbal won voetbalclub Denderland met 1-3 uit bij Erembodegem. Een overzicht van alle wedstrijden vind je op onze website. Iets helemaal anders nu. Langs de Brakelse Steenweg is afgelopen weekend de nieuwe winkel van Relax Schoenen geopend. De zaak is van mediafiguur Andy Peelman en zijn vrouw Tine. Tijdens het openingsweekend waren er heel wat activiteiten en optredens van bekende artiesten en ook de bezoekers kwamen massaal opdagen. Andy Peelman blikt tevreden terug op het weekend.
1: Waanzin, waanzin. Ik vermoed wel dat er wat volk gaat afkomen, maar nooit. Dit heeft mijn stoutste dromen overtroffen. Ik heb heel veel positieve reacties gekregen van alle Ninoviters. Dat is heel fijn. Ja.
0: De winkel is een soort mini-winkelcomplex met naast de schoenen ook nog kledingzaak Bobo, een kapperszaak, een beautykliniek en een giftshop. En meer nieuws uit Ninove vind je op radioninove.be.

0: Radio Ninove app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: Remco Evenepoel is Europees kampioen op de weg. Hij was in Slovenië op een paar millimeter de snelste voor de Italianen Ciccone en Scaroni. Daarmee maakt Evenepoel zijn lijstje compleet, want Europees kampioen was hij nog nooit, naast wereld- en Olympisch kampioen. In Ingelmunster in West-Vlaanderen is een toeschouwer gewond geraakt bij een aanrijding op een autocross. Een raceauto week daar af van het parcours en reed door een omheining. Het slachtoffer is een man van 45. Hij moest in levensgevaar naar het ziekenhuis, maar intussen is hij aan de beterhand. Ook de racepiloot moest zwaar gewond naar het ziekenhuis. Volgens de politie voelde hij zich plots niet goed en is hij daarom de controle over het stuur verloren. De afbraak van een viaduct in Antwerpen in de buurt van de AFAS Dome is sneller klaar dan voorzien. Daardoor kan de weg vroeger open, al vanaf 5 uur 's ochtends, en dus net voor de maandagse ochtendspits begint. De weg was sinds vrijdag afgesloten voor de afbraak van een paar brugvelden van het viaduct richting Nederland. Vanaf volgend jaar rijdt het verkeer op de Antwerpse ring in beide richtingen volledig over de bypass en komt er ruimte vrij voor de bouw van de nieuwe verdiepte ring. De VS willen nog voor eind deze maand aan tafel met Oekraïne en Rusland over een mogelijk einde aan de oorlog tussen de twee landen. Dat zegt toch de Oekraïnse president Zelensky. Hij baseert zich daarvoor op gesprekken met Amerikaanse onderhandelaars. Waar dat overleg zal plaatsvinden is nog niet duidelijk. En zowat 485.000 mensen hebben een bedrijf bezocht op Open Bedrijvendag. De politiekantoren van onder meer Antwerpen, Oostende en Halle waren publiekstrekkers, net als Brussels Airport, Eurostar en Pavel's Transformers in Mechelen. Al die plaatsen lokten een paar duizend bezoekers. Het is helder en de minima zakken naar 12 graden. Daarna beginnen we de maandag met mist, maar dan komt de zon erdoor en halen we 22 graden. Ook dinsdag vrij zonnig, woensdag en zeker donderdag stappen we de herfst binnen.